0: rechtszaak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Rijnande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Rijnande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

Cause my dreams are bursting at the seams.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, de locatie waar jaarlijks Pinkpop wordt gehouden. Het verzoek kwam van de minister van Asiel en Migratie in het kader van de Spreidingswet. De opvang loopt van november tot mei en daarna van september tot mei 2028, zodat zomerfestivals gewoon door kunnen gaan. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar de Maasvlakte staat file tussen de afrit Briele en de Zuurhofbrug 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, de locatie waar jaarlijks Pinkpop wordt gehouden. Het verzoek kwam van de minister van Asiel en Migratie in het kader van de Spreidingswet. De opvang loopt van november tot mei en daarna van september tot mei 2028, zodat zomerfestivals gewoon door kunnen gaan. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu snel op gang. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. De langste files van dit moment staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Weert-Noord en Leende 7 kilometer met een half uur vertraging. Door een ongeluk is daar één rijstrook dicht. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel 7 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door een auto met pech. 2 rijstroken zijn dicht. A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Sliedrecht en Hardingsveld-Riesendam 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. De A15 van Gorkum naar Nijmegen is helemaal dicht tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ressen. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt daar omgeleid via de A50. Dan de A15 richting de Maasvlakte bij de Zuurhofbrug. Daar zo'n 20 minuten oponthoud in 7 kilometer file. En op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 16 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
3: Je luistert naar
4: Vallen en Opstaan.
3: The soundtrack of your morning.

0: Good morning, goedemorgen lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Terwijl ik even op zoek ben naar waarom mijn microfoon ineens... Oh, ik wilde iets heel lelijk zeggen. Sorry. Goedemorgen, lieve luisteraars.
1: Toch niet tegen
0: het schiet,
1: mij?
0: Nee, niet tegen jou. Maar ineens schiet mij te binnen wat hier aan de hand is. En ik ga er niks over zeggen. Zoals ik al zei, je luistert naar Vallen en Opstaan. En dat doe je niet alleen naar mij, maar ook naar mijn allerleukste collega, Pasquinel.
2: Goedemorgen, Rea.
0: Hey.
2: Zijn we weer.
0: Ja, met dank aan jou staat mijn warme koffietje altijd al klaar als ik hier binnenkom rollen op 11:30. Dank je wel daarvoor.
2: Het welbekende gespreide bedje.
0: Ja, dit is... mensen mochten willen dat ze een collega hadden als jij. Dat is echt waar.
2: Moet je niet te hard zeggen, want als dat thuis wordt, dan krijg ik daar...
0: Echt?
2: Ja, dan zeggen ze daar... Waarom staat mijn koffie
0: niet? Zet jij nooit koffie voor je vrouw?
2: Jawel,
0: ik wou
2: zeker
0: net zeggen, ik kan me niet voorstellen dat je dat niet doet. Wij gaan vandaag 3 uur lang de allerlekkerste plaatjes voor je draaien. De leukste weetjes aan je vertellen. Ook de belangrijkste nieuwtjes. Die zijn niet altijd even leuk, maar wel belangrijk. En zoals altijd beginnen wij de dag met ons hardop afvragen. Wat voor dag is het vandaag? Willen we ergens bij stilstaan? En voor de kijkerluisteraars die thuis zitten, die denken, wat staat die vrouw met haar armpjes te wapperen? Ja, dat doe ik omdat het een dag is voor iets met heel veel armen. Het is World Octopus Day. Oftewel, Wereld Octopusdag.
2: Ik vraag me af, wie verzinde die dagen?
0: De octopus zelf, denk ik. Ze hebben 8 armen om mee te schrijven.
2: Ja.
0: Die hebben, nou, dan heb je zo de suggestiebox vol, toch?
2: Ja. Ja, 365 dagen per jaar. Ja, je moet ze toch vullen, hè?
0: Ja, snap je. Nou ja, eerlijk gezegd verdient een dier met 3 harten, blauw bloed, 8 armen en een probleemoplossend vermogen toch wel een eigen feestdag. Ja.
2: Ja.
0: Ja, toch wel.
2: Ja, ik heb er 2, maar ik verdien er ook wel een.
0: Ja,
2: dat is op je verjaardag dan.
0: Ik wou net zeggen, er is toch een Pasquinel feestdag?
2: Ja, dat is waar.
0: Ja, dat vind ik wel. Er is een feestdag 1 keer per jaar voor jou. Maar goed, aquaria en natuurorganisaties die gebruiken 8 oktober wereldwijd om aandacht te vragen voor octopussen en andere, hou je vast, koppotigen. En wat bedoelen ze daarmee? Dat je voetjes of je benen meteen uit je nek groeien. Heel soms hebben mensen dat ook. Maar... Sorry. Het is zo'n dag. Hey, maar dat is, want het is natuurlijk een octopus, dus een hoofd met benen. Er zit niet nog een lijf tussen.
2: Nee.
0: Nee. Dus nou ja, er zijn dus meer soorten koppotigen. En die hebben vandaag hun dag. Vorig jaar vierde het Birch Aquarium van het Scripps Institution of Oceanography de dag bijvoorbeeld met de geboorte, alsof ze dat gepland hadden, van meer dan, houdt u vast, 3000 rode octopussen. Ja. Ja.
2: Ja.
0: Ik heb een vraag aan jou en aan de luisterkijkeraars, lieve Pasquinel.
2: Ja.
0: Als jij 8 armen had, wat zou je dan allemaal tegelijk willen doen? Want je kan dan heel veel dingen tegelijk. 8 dingen. Ik zou zelf koffie drinken terwijl ik mijn mail doe en mijn mascara opdoe en mijn boterham smeer en mijn telefoon gebruik om te scrollen en ik zou auto rijden en ik, nou ja, dat... Oh, snackie vasthouden. Dan heb ik nog een hand over om even te krabben. Oh, roken. Jezus, wat erg. Ja, maar dat gaat niet. Ah, dat gaat wel, want ik heb armen. Maar geen vingers. Nou ja, goed. Dat dus. Wat zou jij doen, Pasquinel, met zoveel armen?
2: Nou, als ik
0: armen?
2: Erover nadenk, dan zal ik in principe... Jij weet dat ik heel veel dingen te doen heb vaak. Hè? Ik ben op de voetbal, ik ben hier, ik ben aan het tatoeëren.
0: Dat is waar,
2: Dus als ik zoveel armen zou hebben, dan zal ik misschien wel alles tegelijk willen doen.
0: Ja, dat is wel fantastisch. En dat is dus, ja, er was nog iemand die heel lang geleden droomde over zoveel armen. En dat is niemand minder dan Otis Redding.

0: when I spent the summer on you.
1: Ja, je hoorde uiteraard Sam Veld, Lucas en Steve en Summer on You. We hadden net een luisteraarsvraag gesteld. Wat zou je doen als je 8 armen had, net als een octopus? Want het is namelijk World Octopus Day. Yay! Ik heb maar 2 armpjes, maar ik doe mijn best om net te doen alsof er 8 zijn.
2: Je beweegt dus of dat het er...
1: Ja, hè?
2: Ja, ik moest
1: zag
2: een beetje
1: je bukken. Dat? Ik was even...
2: ik moest een beetje bukken.
1: Dit is mijn octopus imitatie. Ja, nou, anders moet ik mijn schouders iets hoger trekken.
2: Je hebt in ieder geval 10 vingers. Dat is ook weer...
1: Dat is zeker, ja. Nou ja... 8 armen. Wij hadden natuurlijk bedacht wat je allemaal tegelijkertijd kon doen met 8 armen.
2: Ja.
1: We krijgen een inzending die zegt, ja, het is heel simpel. 8 armen, 8 bier halen.
2: Maar doet hij dan 8 losse biertjes of 8 keer een meter bier?
1: Kijk, dat is een goede wedervraag. Nou, laat het ons weten als jij... en wat zou jij doen als je zit te luisteren met 8 armen op World Octopus Day? Wat zou de vrijheid zijn die je ervaart met die 8 armen? Nou, ik kan me er wel iets bij voorstellen, hoor. Dit is wel een dingetje.
2: Ja.
1: En je krijgt ook steeds meer mensen die zeggen... ja, schilderen en thee drinken tegelijkertijd. Moet je wel even onthouden in welke arm wat zit...
2: Ja, dat is werkt
1: niet. Dat snap je? Want je denkt van, oh, en dan heb je ineens de kwast in je haar en een plas thee over de muur. Doe maar niet. Dus je moet wel op blijven letten. Over opletten gesproken, het is tijd voor...
3: En nu het opmerkelijke nieuws.
1: Met niemand minder dan Pasquinel.
2: Ja, nou ja, opmerkelijk nieuws. Ik heb droevig nieuws. In Spanje is Maria Carmen overleden. Dat is de vrouw die vorige maand op 87-jarige leeftijd... het symbool van de Spaanse woningcrisis werd. Zij moest natuurlijk haar appartement verlaten in Madrid.
1: Ja, daar hebben we het over gehad.
2: Omdat plots de huur verhoogd werd. Sorry.
1: Ja, sorry, ik onderbrak je ook.
2: Nee, helemaal niet. Maar daar hebben we het natuurlijk over gehad. Dat is
1: wij vonden daar iets van.
2: Nou, daar vind ik nog steeds wat van. En dat is nu natuurlijk zo erg dat mevrouw is overleden. Ja, haar uitzettingen leidden toen tot massale protesten in Spanje. Ja, de beelden van de vrouw die werden op billboards toen ze uit haar huis werd gedragen... zorgden voor grote woede. Tienduizenden mensen in het land gingen de straat op. Ze eisten dat zij... dat zij terug moest naar de huis. En de woningcrisis in Spanje moet aangepakt gaan worden.
1: Ja. En ze mocht ook uiteindelijk terug naar de huis.
2: Ja, dat was het. Ja, ze woonde daar sinds 1956, haar appartement in Madrid. Maar ja, dat gebouw werd overgenomen door een Spaans investeringsfonds. En de huur werd toen verhoogd van 500 naar 1600. Nou, dat kon die vrouw natuurlijk met haar pensioentje niet betalen.
1: En dan moest ze negatief gaan trekken.
2: Ja,
1: het
2: dus
1: zelfs.
2: Zij werd eruit gehaald en is eigenlijk naar het ziekenhuis vervoerd. Omdat ze gewoon, ze was natuurlijk door alle brieven en dingen al zwak. Maar ja, de familie heeft nu bevestigd dat zij in het ziekenhuis waar ze verbleef is overleden. En volgens de familie was uitputting en stress vanwege de uitzetting de doodsoorzaak.
1: Ja, dat vind ik wel echt heel verdrietig.
2: Ja, in Spanje gaan nog steeds de protesten door.
1: Ja, ik weet dat afgelopen weekend er echt een enorm protest is geweest. En niet alleen in de stad waar zij woonde, maar dat er landelijk een protestactie is georganiseerd. Wat ik ook weet is dat de minister-president daar heeft gezegd... we gaan er wel echt iets mee doen. Maar ja, zeggen... en daadwerkelijk doen.
2: Ja, maar je hebt zo'n grote woningcrisis. En dan willen ze ook nog... Ze hebben een motie is tegengestemd. Hè? Want ze wilden dat zwakzinnigen en ouderen... niet zomaar uit de huis konden worden gezet. Maar die motie is weggestemd.
1: Hoe inhumaan ben je?
2: Ja, maar wat hebben wij voor parlement? Weet je, we halen alles binnen. We willen voor iedereen. En weet je, ik zeg niet dat ik niet iedereen welkom heet. Hè? Die met een goede intentie naar Nederland wil komen. Of naar Spanje of naar Europa.
1: Ja, zeker.
2: Maar Europa zit nu gewoon echt stampensvol. We kunnen geen woning. We hebben niks, weet je. En dan gaan ze ook nog ouderen uit de huis tillen die het niet meer kunnen. Ik word hier gewoon kwaad om.
1: Ik merk het.
2: Ik word hier echt kwaad om. En ik vind het echt... Ik ga er ook niet verder op door.
1: Nee. Weet je wat?
2: Ik wens de familie sterkte. En ik zal zeggen...
1: Laten we een mooi liedje draaien voor mevrouw Abascal.

0: opmerkelijke nieuws.
1: Ja, ik had er ook nog eentje. Minder vervelend, maar ook wel vervelend voor degene die het overkwam, dan jouw nieuwtje. Ik neem je mee, gewoon weer terug naar Nederland. We gaan even uit Spanje vandaag. En daar was een mevrouw en die had een slechte gewoonte, of heeft een slechte gewoonte, want ik denk niet dat het ineens klaar is. Dat vermoed ik, toch?
2: Nou, ik weet niet waar jij naartoe wil. Jij hebt iets gevonden waar ik niet mee kan lezen.
1: Dus je denkt, wat is het? Wat is het? Nou, er was een mevrouw. En dat was, moet ik even kijken, gisteren. Ja, was gisteren. Die heeft per ongeluk haar eigen auto in de fik gestoken.
2: Oh, en hoe doe je dat per ongeluk?
1: Ja, dat vond ik ook knap. maar er zit een verhaal achter. Ze stond op de parkeerplaats langs de Provinciale Weg, de N206 bij Noordwijk. Ja. En zij dacht, ik ga even een peukje roken. Hmm. Nou, in de auto vind ik dat sowieso nooit zo... Het is een klein hok, zo fris. En die is zo onfris, maar goed, dat zal aan mij liggen. Zij had daar lekker de peukje zitten roken. En toen dacht ze, ik gooi even die peuk door het raam naar buiten. Overigens vind ik daar ook wat van. Hoezo gooi je dat op de grond? Stap even uit en gooi je naar de prullenbak. Toch? Ben ik... Of je hebt een asbak in je auto, denk ik. Weet
2: maar
1: ik niet.
2: Laat me raden, hij vloog via het raam weer terug naar binnen.
1: Ja.
2: En dat had ze niet doorgehad?
1: Nee.
2: Het is die op de achterbank gekomen.
1: Ja. En toen stond hij in de fik. Nou, ja. Toen ze eenmaal dat door had... Ja, toen kreeg ze het natuurlijk zelf niet meer uit. Ze is uit haar auto gestapt en heeft de hulpdiensten gebeld. En toen de brandweer aankwam, toen sloegen de vlammen echt eruit. Hebben ze nog geluk gehad dat het op de achterbank was begonnen? Ja. Kan ik je vertellen. Het lukte de brandweer uiteindelijk om de brand te blussen. Maar de auto heeft wel echt flinke schade. Zo flink dat er een berger moest komen om het om af te voeren. Nou, dan heb je hem wel, toch?
2: Ja, maar dan is mijn vraag, ben je verzekerd?
1: Nou, ik denk niet voor dit soort dingen. Dit vindt... Ik denk dat de verzekeraar zegt, dit vinden wij een... Ja, hoe zeg je dat?
2: Nog, voor als het volgens mij een bedrijfsauto is, dan mag jij je niet eens roken.
1: Nee.
2: Want dan is het een bedrijfsruimte.
1: Nou, oh ja, dan mag je niet in de... Nee, ja, goed. Nou, of misschien dat ze het daarom stiekem ging doen ergens.
2: Ja, ik weet
1: dat
2: niet.
1: Kan natuurlijk, hè? Dat ze dacht, ik ga even op die parkeerplaats, heeft niemand door. Hoewel, als het een leaseauto is en je levert hem in en hij ruikt naar asbak, die mensen zijn ook niet gek natuurlijk.
2: Nee, ja.
1: dat kan aan mij liggen. En dat is, ja... Ja, sommige mensen die steken hun auto in de fik en andere mensen die rijden samen in de auto. En dan ontstaat er ook vuur, maar dan op een heel ander vlak.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. De files met de meeste vertraging staan nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard. Een half uur vertraging in 12 kilometer file. Daar gebeurde een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag ook een half uur oponthoud tussen de Keteltunnel en Rijswijk. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is afgesloten. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. 8 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. De andere kant op tussen de afrit Leerdam en Hardingsveld. 11 kilometer file met daar wel 3 kwartier oponthoud. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. Een half uur oponthoud. A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Houten. 6 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging door een aanrijding. En op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel. 11 kilometer file met bijna een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, het is tijd voor iets heel bijzonders. En dat is namelijk onze test of jullie wel hebben opgelet bij gelijkspel deze week. Voor de mensen die denken, sorry, waar heb je het over, Rea? Nou, gelijkspel is ons sportprogramma. Dat is iedere week op dinsdag van 6 tot 8 te beluisteren. En wordt gepresenteerd over het algemeen door Monique en Deborah. En Deborah neemt elke week een bijzondere sport mee. En wij willen heel graag weten of jullie, maar ook mijn co-host, wel heeft opgelet bij het presenteren van die bijzondere sport afgelopen dinsdag. Ja, jij kijkt me nu aan, hè? Ja. Met een beetje angst en paniek, Pasquinel.
1: Ja.
0: Want Deborah heeft een vraag over de bijzondere sport waar ze het afgelopen dinsdag over heeft gehad. Hier komt ze.
2: Heb jij op een kampeeruitje of festival ook altijd als eerste de tent staan van de hele groep? Dan heb ik de sport voor jou gevonden. Wat kan je mij vertellen over Shamda Gelar?
0: En Pasquinel kijkt mij vol angst aan.
1: Ik kijk jou zeker vol angst aan. Ja, als ik het zo moet eruit halen, dan is het denk ik wie het eerst in zijn tent op heeft gezet.
0: Dat zou zomaar kunnen. Ik ga jou 5 vragen stellen.
1: Oké.
0: Over de Worldwide Nomad Games. Het is dus een soort wereldkampioenschap.
1: Ja.
0: Jurten en Shamda Gelar. Want dat is dus wat Deborah net zei. Ik moest 3 keer luisteren voordat ik snapte welk woord ze zei. Maar dat is dus iets.
1: Ik ga hem niet nadoen.
0: Ik ga je meenemen naar jurt. Ik hoop dat je weet wat een jurt is. Weet je wat een jurt is?
1: Dat mag je me ook al uitleggen.
0: Nou, dat wordt hartstikke leuk. Want ik ga namelijk, de eerste vraag gaat over de jurt. Ik ben heel benieuwd wat jij raadt. Het is multiple choice.
1: Oké.
0: Okay. Dus wat is de traditionele bekroning aan de bovenkant van een jurt die zorgt voor prachtig invallend licht, ventilatie en afvoer van rook? Daar heb ik 4 hartstikke leuke Mongoolse woorden voor je. Ja. Is het A, een shirdak? Is dat B, een toendoek? Is dat C, de kerge? Of is dat D, de tuldu?
1: Ja, ik ga voor B.
0: Jij gaat voor B? Voor
1: dat
0: de toendoek?
1: Ja.
0: Het is correct.
1: Ja, natuurlijk.
0: De toendoek is het iconische houten kroonwiel op het dak dat de constructie bij elkaar houdt en symbool staat voor de familie en de kosmos. Nou.
1: Huh?
0: Dan blijkt jij gewoon jurtexpert te zijn.
1: Ja, dat wist ik al. Nou ja, nu komen er nog 3. Hè?
0: Ja, nu komen er nog. Ja, wat voor soort traditionele activiteit of krachtmeting is de Shamda Gelar dat je kunt tegenkomen tijdens de culturele nomadenspelen? Is dat A, een spectaculaire boogschietwedstrijd te paard in galop? Is dat B, een estafetteloop waarbij men traditionele muziekinstrumenten bespeelt? Doedelzakrennen. C, een traditionele nomadische krachtmeting of een behendigheidsspel? Of D, is het een tactisch bordspel dat in de yurt wordt gespeeld tijdens de winternachten?
1: Nou, ik zit tussen 2 te twijfelen, maar ik ga voor C.
0: En dat is correct. Het is een van de unieke traditionele spelen waarin kracht en behendigheid uit de herderscultuur worden getest. Ja, ja. 3. Waarvan wordt de buitenste isolerende laag van een traditionele nomadische yurt gemaakt om bescherming te bieden tegen barre weersomstandigheden? Is dat A, gekookt en geperst schapenwolvilt? Is dat B, geweven katoen gecombineerd met plastic zeildoek? Is dat C, gelooide runderhuiden en strak gespannen over stalen spanten? Of D, gedroogd riet en modderlaagjes?
1: Dan ga ik voor de runderhuiden.
0: Jij gaat voor de runderhuiden?
1: Ja.
0: Incorrect. Jurten gebruiken geen staal en runderhuiden zijn te zwaar en te stijf voor de flexibele cultuur.
1: Ja, nee, dat waren die andere dingen. Ja, nee,
0: de vilt van schapenwol. Ja. Die houdt de warmte binnen tijdens de vrieskou en werkt verkoelend in de zomerhitte. Dat we het niet wisten, want ik heb nog nooit in een schapenwollen tent gelegen. Maar het is blijkbaar een ding.
1: Ik wilde al bijna naar het casino gaan, maar het is gaat.
0: Ja, nee, nog niet. Nee. Nou, vraag 4. Wat is het hoofddoel van de World Nomad Games waar sporten als Shamda Gelar en jurten centraal staan? Is dat A, het verbreken van moderne Olympische wereldrecords in extreme sporten? Is dat B, het testen van de overlevingskansen van moderne militairen in Aziatische steppes? Is dat C, het promoten van massatoerisme en commerciële kampeerartikelen? Of D, het behouden, vieren en doorgeven van het culturele erfgoed van nomadische volkeren?
1: Ja, dan ga ik natuurlijk voor het laatste.
0: En dat is helemaal correct. De Spelen zijn in het leven geroepen om eeuwenoude tradities en sporten levend te houden voor volgende generaties. En tot slot de laatste vraag. Hoeveel tijd kost het een ervaren nomadenfamilie om een of team, hè, want je moet het niet in je eentje doen, om een traditionele joert volledig op te zetten of af te breken? Is dat A, een hele werkweek, ongeveer 5 dagen? Is dat B, slechts een paar uur, tussen de 1 en 3 uur? Is dat C, een volle maand vanwege de fundering van steen die je eerst moet leggen? Of is dat D, binnen 10 minuten, net als een moderne pop-up festivaltent?
1: Nou ja, als jij zegt dat er ook nog een fundering met steen moet, dan denk ik in een paar uur.
0: Correct. Dankzij het ingenieuze en modulaire ontwerp kan een joert verbluffend snel worden opgebouwd en afgebroken. En dat is natuurlijk heel handig als je een rondtrekkend iemand bent met allemaal schapengeiten en lama's, weet ik het wat. En je wil weer ergens anders slapen. Ja, dan word je doodmoe van als je dan iedere keer een maand bezig bent met die tent opzetten. Nou ja, je hebt 80% gescoord. Je had 1 vraag niet goed. Nou, dat valt toch hartstikke mee.
1: Ja.
0: En dat was een materiaalvraag. Nou ja, vooruit dan maar.
1: Het komt omdat ik gewoon geen schapenhuidje heb.
0: Ja, nee, gelukkig maar ook. Ja, ik vond het een bijzondere sport wel.
1: Zo bijzonder dat ik er zoveel van af wist. En nu weet ik nog steeds niet hoe zo'n tent eruit ziet.
0: Het is een ronde tent.
1: Ja.
0: Met een soort grote schoorsteen in het midden. Het is eigenlijk een beetje zoals je de tipi vroeger van...
1: De iglo, maar dan van stof.
0: Van stof.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Dat.
1: Nou, leuk. Je hebt wat geleerd.
0: Nou, toch?
1: Ja.
0: Wij weten nu ook, en jullie ook, lieve luisteraars, Sham Dagailar, dat is dus het razendsnel opzetten van je tent of yurt. Nou, is dat even leuk. En als jij denkt, nou, dit vond ik wel een interessante sport om te beluisteren, dan adviseer ik je om volgende week dinsdag weer te luisteren naar Gelijkspel. Dan komt er weer een bijzondere sport voorbij. En jij moet ook luisteren, want ik heb daarna weer 5 vragen voor je.
1: Ik ga je nog sterker vertellen.
0: Je doet het zelf. Oh, ja. Maar nou, als je het dan niet weet...
1: Ja, ik ben er dinsdag zelf bij.
0: Dan wordt het wel een problemage.
1: Ja.
0: Ja, dan wordt het wel een problemage. Nou ja, ondertussen, zo'n tent is dus niet alleen om in te schuilen, te eten en een beetje naar de schaapjes te kijken. Je kan er ook heerlijk in dromen.

0: Net geen Gregoriaanse keelzang, maar bijna wel. Mm-hmm. En die brengen ons bij...
1: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
0: Jij hebt een nutteloos feitje voor mij.
2: Ja, ik heb voor jou een nutteloos feitje en dat gaat over Nintendo.
0: Oké.
2: Okay. Wist jij dat de Nintendo veel ouder is dan de ritssluiting zoals wij die kennen? Een radioomroep en een commerciële luchtvaart?
0: Nee, en dat lijkt me ook sterk.
2: Ja, dat leek mij ook sterk, maar Nintendo werd opgericht in september 1889. Ja, dat lijkt gek, maar...
0: Hoorde je me naar adem happen?
2: Ja, maar dat was niet om Super Mario toen te laten rondrennen, maar het bedrijf begon met Kyoto. Het bedrijf begon in Kyoto met het maken van Hanafuda speelkaarten.
0: Oh, ze hebben natuurlijk niet... Ja, je hoeft natuurlijk niet al begonnen te zijn.
2: Nee, met, ja, want ja. Pas vele decennia's later werd Nintendo het gamebedrijf dat we nu kennen. En Nintendo zelf meldt in 1889 nog steeds als officiële oprichtjaar. Dus als iemand tegen jou zegt van Nintendo, dat is toch iets uit de jaren 80.
0: Ja.
2: Dan kan jij zeggen nee, dat was de tijd toen Gerard Victoria nog op de troon zat.
0: Wauw. Oké, okay. Wauw. Oké. Okay. Nou, dit is niet zo'n nutteloos feitje. Dit is er wel weer eentje die ik lekker kan gaan vertellen aan de collega's.
2: 1889.
0: Ja, ik was er net niet bij. Nee. Je zou het niet zeggen. Maar als je
2: ik kan het me ook niet herinneren.
0: Maar ja, spelletjes zijn dus eigenlijk van alle tijden.
2: Ja,

0: Je hoorde uiteraard Bobby Brown met Two Can Play That Game. En hij zingt ons vrolijk, maar zeker stevig, richting het einde van het eerste uur Vallen en Opstaan. Maar niet getreurd, er komen nog twee hele lekkere uren voor je aan. En om te beginnen, en zometeen na het journaal, knallen we er meteen in met de powerplaat van deze week. Die door jullie naar de eerste plek is gestemd vorige week. Dat betekent ook dat we drie nieuwe kanshebbers hebben om powerplaat te worden van volgende week. En alleen vandaag kun je daar nog op stemmen. Hoe dat nou precies werkt, dat gaan we je zo meteen uitleggen. Eerst natuurlijk keihard tijd voor het journaal. En
1: ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Sinds 1970 zijn populaties van gewervelde dieren gemiddeld met 73% gekrompen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds, gebaseerd op 35.000 populaties van ruim 6.000 soorten. De helft van de populaties krimpt, terwijl 43% groeit. Natuurherstel is mogelijk, bewijzen succesverhalen zoals de otter en blauwvintonijn. Het Pentagon gaf het Amerikaanse Centraal Command opdracht de voorbereidingen voor grootschalige gevechtsoperaties tegen Iran af te ronden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Aanvallen kunnen plaatsvinden voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen en onmogelijk ook voor de Israëlische verkiezingen. De bombardementen zouden zich richten op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenementterrein Megaland, de locatie waar jaarlijks Pinkpop wordt gehouden. Het verzoek kwam van de minister van Asiel en Migratie in het kader van de Spreidingswet. De opvang loopt van november tot mei en daarna van september tot mei 2028, zodat zomerfestivals gewoon door kunnen gaan. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt wat drukker dan gebruikelijk. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Op sommige plaatsen is extra vertraging door ongelukken. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard een uur extra reistijd. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en de afrit Geldermalsen. Ook daar is de vertraging een uur, dat komt door bergingswerkzaamheden. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen de afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam 3 kwartier vertraging na een ongeluk, alle rijstroken zijn daar inmiddels weer vrij. A16 Breda richting Rotterdam, 1/2 uur vertraging tussen Breda en Dordrecht. A27 van Breda naar Gorkum, tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum, 20 kilometer file. Daar is de vertraging 3 kwartier. En op de A58 van Tilburg naar Breda, daar staat een lange file door een ongeluk. Tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel 11 kilometer. De vertraging is nog een uur. De rijbaan is inmiddels wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Begin je morgen goed met vallen en opstaan op Girl Power Radio.
4: Dit is de powerplaat van deze week.

0: getaway. Welkom terug bij Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Je hoorde zojuist de powerplaat van deze week. Vorige week door jullie naar de nummer 1 gestemd. Pharrell Williams in samenwerking met John Legend. Eigenlijk andersom natuurlijk, met Fireflies. Dat betekent ook dat we deze week 3 nieuwe kanshebbers hebben om powerplaat te worden van volgende week. In willekeurige volgorde zijn dat, hou je vast, Molly Elizabeth met Kiss the Ring. Imee met Molly, niet te verwarren met die Molly van daarvoor dus. En Lil Nas X met World's Greatest. En, Pasquinel, ik heb een tussenstand.
1: Ja, nou, wij hadden van de week, zeiden we van, nou, we hadden wel voorkeur.
0: Ja, zeker weten.
1: Maar ik ben benieuwd of onze voorkeur ook een beetje de voorkeur van de luisteraar was.
0: Dat ben ik ook benieuwd naar. Ik ga hem gewoon even openen. Laten we beginnen, zoals altijd, met degene die op dit moment, ik zeg er bewust bij, op dit moment het minst aantal stemmen heeft. En waarom zeg je dat dan zo bewust? Omdat jullie nog tot 6 uur vanavond kunnen stemmen. Dus als jij vindt dat deze plaat, die op dit moment niet zoveel stemmen heeft, eigenlijk veel meer stemmen verdient, dan moet je stemmen. Nou, hoe doe je dat? Nou, dan ga je naar de Girl Power Radio website. www.girlpowerradio.nl. Je had het niet verwacht, maar dat is echt de URL. En daar kun je gewoon het tapje powerplaat vinden. En dan ga je er lekker op stemmen. Je kunt ook stemmen in de Girl Power Radio app. Die is hartstikke gratis en in elke app store te downloaden. En ook daar klik je op het tapje powerplaat. En je kunt vandaag tot 12 uur, dus tot lunchtijd, nog stemmen in de Girl Power Radio Insta en Facebook Stories.
1: Nou.
0: Nou ja, je bent een sukkel als je het niet doet. Laten we wel wezen. Maar luister en huiver, lieve mensen thuis. Op de laatste plaats, op dit moment. Molly Elizabeth met Kiss the Ring. Zij heeft op dit moment 11% van de stemmen binnengeharkt. Ja, hier is ze.

0: dit moment dus op de laatste plaats. Molly Elizabeth met Kiss the Ring. Jij wilde iets zeggen.
1: Ja, maar ik hoor hem niet voor de tweede keer. Wij zitten nu met onze gedachten in een andere sfeer. Dan ga ik hem toch anders zien.
0: Een beetje carnaval.
1: Ja, wij
0: een
1: zitten
0: beetje
1: een beetje in het Halloween en het ding. Ik zit tegen jou te zeggen als je bij een bepaald soort festival aankomt. Hè,
0: ja,
1: wat in een Halloween
0: sfeer is.
1: En je hoort zo'n nummer en je ziet die clowns lopen en het ding. Dan kom je echt in zo'n... Maar ik... Als je nu in de auto zit en je rijdt naar je werk en je hoort dit nummer, dan
0: denk je, jemig jongens.
1: Jemig, weet je, wat is
0: mag
1: dit?
0: Het rustig?
1: Ja,
0: ja, ik denk maar, dat het wel is, want het is op zich echt geen verkeerd nummer.
1: Nee, want wij zitten nu eventjes, hebben we het erover. En dan zit je in die sfeer en dan zie je die clowns.
0: En je ziet het voor je, ja precies.
1: Ja,
0: ja.
1: Dan is dat wel een nummer wat misschien... Maar ja, hij staat met 11%.
0: Ja, onderaan. Maar ja, dat betekent niet dat dat zo blijft. Want jullie kunnen stemmen. En dat doe je dus via de website, via de app en via de Insta en Facebook Stories. Dan de nummer 2. Ja.
1: Vertel mij dan wie nummer 2 is.
0: Die heeft het dubbel aantal stemmen van de derde plek. Want zij had er 11. De nummer 2 heeft 22% van de stemmen.
1: Dan hebben we wel een duidelijke nummer 1.
0: Er is een duidelijke nummer 1.
1: Tot nu toe dan.
0: Ja, precies. Want het kan allemaal nog veranderen. Maar op dit moment, op nummer 2, met 22% van de stemmen... Lil Nas X met World's Greatest. Ja, net niet lijkt het wel.
1: Ja.

0: Ja, het, ik moet zeggen, ik vind het wel een vrolijker hoor, deze. Toch? Ik ben hier niet kwaad over.
1: Of, nee, ik ben denk helemaal jij, niet kwaad over. Nee, maar we hadden een favoriet. En ik, ja, die is dus blijkbaar bij de...
0: Het gebeurt niet vaak dat ik mijn zin krijg in dit soort, in dit soort dingen.
1: We maar hebben niks...
0: Het is nog niet klaar.
1: Mensen kunnen allemaal nog stemmen natuurlijk. Onze app zeggen, via Instagram, via Facebook. We kunnen nog eventjes naar willpowerradio.nl om te stemmen.
0: Dus het kan nog helemaal anders lopen. Maar zoals het er nu uitziet, is onze favoriet aan het winnen. Pasquinel, ja,
1: met 67%.
0: Snap je?
1: Als ik eventjes de alle procenten bij elkaar heb geteld die andere
0: hadden. Er is niks mis met jouw rekenkunde.
1: Nee.
0: Dus nee, dat is echt... ik ga ervan stotteren gewoon. Hoor je het? En moest het te tot-totteren. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ja. Ja, want op dit moment dus, inderdaad, met 67% van de stemmen op nummer 1 is Imee met Molly. En dat was en is toch wel onze favoriet. Dus nou, kom erop jongens. Let's do it.

0: Ja, op dit moment dus de nummer 1 in mee met Molly.
1: Ja.
0: Maar er kan nog van alles veranderen. Morgenochtend ga ik samen met Doels, Roby en Noah bekendmaken wie de powerplaat van volgende week wordt. Ik ben ongelooflijk benieuwd. Zorg ervoor dat je die stem nog even lekker goed inzet. Vandaag tot 6 uur op de website en de app. En tot 12 uur in de Facebook en Insta Stories. Pasquinel.
1: Ja.
0: Na al dat powerplaat geweld.
1: Ja, daar zoek ik altijd een tegenovergesteld plaatje op.
0: Precies.
1: Een iets wat ouder nummertje.
0: Wat heb jij iets voor mij meegenomen?
1: Nou, ik heb vandaag voor jou meegenomen A Tonight van Tina Turner en David Bowie.
0: En de live

0: we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Nou, dit vind ik wel heel bijzonder. We gingen naar de files en ineens stonden we in de car wash. Hoorde je dat?
2: Ja, dat is ook een soort file.
1: Dat is ook een soort file. Ja. Meestal sta je daar ook in de rij, maar dat ging me iets te snel. Ik wil eerst weten hoe stil het staat en hoe lang ik nog tijd heb om in die car wash te gaan staan. Vind je niet?
2: Vind ik ook.
1: En als het goed is, gaat hij dan nu wel wat doen.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt druk, maar het hoogtepunt hebben we inmiddels wel gehad. De files die opvallen staan nu op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld, 7 kilometer met een half uur vertraging. Er ligt daar rommel op de weg, twee rijstroken zijn dicht. A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard, een uur vertraging. A2 Den Bosch-Utrecht ook een uur oponthoud tussen de afrit Veghel en Waardenburg. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Prins Klausplein en Hoogbaden. Een half uur extra reistijd, de linker rijstrook is dicht. A27 Breda richting Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en Gorkum. Drie kwartier vertraging. Half uur oponthoud op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda en Dordrecht. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. 11 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is een uur. De oorzaak is een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nou, de auto is weer fris gewassen. We zijn de file uitgerold en het is tijd voor het muzieknieuws.
1: Ja.
0: Pasquinel.
1: Ja, ik heb weer wat gevonden.
0: Vertel mij wat.
1: Nou, de Amerikaanse band Aerosmith die gaat weer optreden.
0: Oh?
1: Naar een geannuleerd afscheidtournee. Meldt de band op hun kanalen dat het op 29 oktober en 1 november optreedt in de Hollywood Bowl in Los Angeles. Tijdens het evenement California Dream On van Aerosmith & Friends.
0: Oh, dat is niet het minste. Dat is wel echt een enorm stadion, kan ik je vertellen.
1: Dat is een enorm stadion. Nou, vind ik Aerosmith gewoon een echt wel een goede band.
0: Zeker, maar ze zijn ook wel ruim pensioengerechtigd,
1: ja,
0: deze
1: het is,
0: heren.
1: Ja, het stof moet er een beetje vanaf geblazen
0: worden. Ja, dat wou ik net zeggen. En passen ze nog in dat broekie? Vraag ik me altijd maar weer af.
1: Ja, dat vraag ik me af.
0: Steven
1: Tyler.
0: Het
1: aangekondigde optreden komen een paar jaar nadat Aerosmith een afscheidtournee annuleerde. De Peace on Tour. Ja. Werd in 2023 naar een show uitgesteld. En in 2024 kondigde de band aan te stoppen met toeren. Maar ja, maar aanhouden de stempelproblemen van frontman Steven Tyler.
0: Ja, ja, klopt. Want daarom stopt. Maar goed, hij heeft nu blijkbaar genoeg honing naar binnen gewerkt om zijn uithalen nog lekker te kunnen maken.
1: Ja, ja, en Aerosmith, waar ik vroeger als kind, wat ik heel gaaf vond, als ik dan in Euro Disney kwam, had je een achtbaan staan en die heette de Aerosmith.
0: Ja.
1: En daar waren hun dus aan het spelen. En Falling Down.
0: Ja.
1: Maar ja, die is dus nu veranderd. Nee, ja. Die is niet meer.
0: Ah. Oh. Nou ja,
1: die de achtbaan is er wel, maar ze hebben hem iets
0: Maar die hebben ze anders gemaakt. Die is met pensioen, maar de mannen zelf nog niet.
1: Nee.
0: Nou ja, speciaal voor jou dan. Going down, love in an elevator.

0: ik doe hem niet met je mee, maar dit is toch... Als ik dit nummer hoor, dan kan ik niet anders dan mijn luchtgitaar erbij pakken.
1: Ik snap het. En jij moest iets rectificeren, hoorde ik net uit Betrouwbare Bron. Ja,
0: kijk, ik zei natuurlijk dat ik als kind die achtbaan... Maar eigenlijk was ik geen kind meer, maar was ik zelf vader. Maar... Ik moet gewoon, weet je, als ik in Euro Disney was met mijn kind,
1: voel je kind,
0: dan werd ik gewoon mijn kind. Ik ging huppelen door het park op de muziek en dingen. En als ik dan bij die Aerosmith stond, dan voelde ik mijn eigen kind. Maar ik was eigenlijk gewoon een volwassen man die eigenlijk als een
1: met zijn kind
0: heel klein mannetje blij was dat hij in Aerosmith met zijn kind. Dus, ja.
1: Oh, that's cute. Maar wel lief dat je zo eerlijk bent. Je werd ook wel even op de vingers getikt.
0: In dat park word ik toch wel een klein mannetje.
1: Ja, ik ben nog nooit in Euro Disney geweest. Ik ben in Amerika in Disney geweest, maar ik... Ja.
0: Daar ben ik dan wel weer jaloers op.
1: Dat is, dat was fantastisch. Maar Euro Disney staat nog steeds op het lijstje. Misschien dat ik dit jaar gewoon in mijn eentje er naartoe ga met de kerst. Zoeken jullie het allemaal maar uit. Ga ik met Mickey Mouse zitten. Ja, kan gewoon. Ik ga je meenemen naar toch nog een stukje zomer voor het muzieknieuws. Wat ik heb gevonden... Want er was een rechtszaak gaande.
0: Ja.
1: En dat ging over een zomerhitje. Ik heb het over de Nederlandse zangeres Luna. Die had Vamos a la Playa gecoverd. En jij denkt dan waarschijnlijk aan die Vamos a la Playa. Dat is van Rigera. Ja. Maar het is de Vamos a la Playa van de groep Miranda. Ga ik je straks laten horen.
0: Ja.
1: Dus niet die uit 83, maar die uit 98. Nou, okay. Dat nummer heeft zij gecoverd. En Martijn de Vries, wie dat dan ook mogen wezen... die eiste de royalties voor het nummer... dat zij in 2010 in zijn studio opnam. Maar de rechtbank heeft dat afgewezen. Ja. Kijk, volgens de Vries is Luna de afspraken over de royalties niet nagekomen. Die overeenkomst liep volgens de rechtbank al in 2011 af. Ook is de termijn waarbinnen de Vries op basis van die afspraken geld kon opeisen inmiddels verstreken. Hij is dus te laat. Ja, de studio-eigenaar heeft niet duidelijk kunnen maken dat hij op grond van het auteursrecht aanspraak maakt op meer royalties dan hij in de periode 2010-2011 heeft ontvangen. Dat zegt de rechtbank. Vamos a la Playa is een remake van de gelijknamige single van de Franse groep Miranda uit 98 en niet dus van de uit 1983 afkomstige zomerhit van Rigera. De cover van Luna, die trouwens eigenlijk gewoon Marie-José van der Kolk heet, werd vooral een grote hit in Frankrijk en Wallonië. Hmm. Ja, en de Vries stelde dat hij onder meer het tempo van het nummer had aangepast naar woe-tidoo en daarom recht had op een deel van de opbrengsten. De advocaten van Luna betoogden juist dat hij geen creatieve bijdrage aan het nummer had geleverd. Beide partijen leken eerder te betreuren dat het conflict uiteindelijk in de rechtbank werd uitgevochten.
0: Ja.
1: Ik vind het echt super jammer dat het zo is gegaan, zei de Vries in juni. En Luna noemde het conflict onder meer verdrietig en vreselijk.
0: Nou, maar Luna, dat is die blonde...
1: Het is die blonde dame. Het is een hele...
0: Leuke dame is dat.
1: Knappe, jonge... ik weet niet of ze nog heel jong is, maar ze...
0: Nee, dat denk ik niet.
1: Ik zit even te kijken. Je armen verraden je, Luna. Ze heeft een fris gezicht, maar ze is denk ik toch wel van midden 40 inmiddels.
0: Nee, maar dat was...
1: Zij heeft dus... Kijk, haar versie heb ik niet, maar wel die versie van Miranda. Dus ik ben heel benieuwd of dat nou iets is wat wij ons herinneren. 1, 2, daar komt-ie.
0: Dank u.

0: Nou, sorry. Ik deed even... Maar dit heeft zij dus gecoverd. Ken jij de versie van Luna?
1: Van Luna? Deze kon ik wel.
0: Ja, maar de versie van Luna niet, nee, waarschijnlijk.
1: Misschien als ik hem hoort, hoor. Dat ik zeg van, oh ja, dat is hem.
0: Ja, luister. Ik heb geen idee. Maar ik geloof zomaar dat... Ik vind het wel fijn voor haar dat ze die zaak heeft gewonnen. Want ik vind ook een beetje dat deze man nu ineens... Kijk, waarschijnlijk is het ineens succesvol.
1: Ja, en dan
0: denkt hij, oh, wacht even. Ja, ja, dat moet je eerder bedenken. Ja. Dat soort afspraken maak je aan het begin, denk ik. Het is tijd voor Dieren Donderdag... met onze grote dierenvriend Freek Pasquinel Vonk. Nou ja, je hebt niet helemaal Freek.
1: Ja, omdat het vandaag World Octopus Day is, gaan we volledig over in de octopus. En dan ga ik jou wat 5 weetjes geven over de octopus.
0: Oké.
1: Okay. Ja?
0: Ja, kom maar door.
1: Nou, een octopus heeft 3 harten. Die pompt bloed naar de kieuwen. En het pompt vervolgens door de rest van het lichaam. Dus 3 harten.
0: Ik vind het vrij veel. 1 hart vind ik al lastig om te controleren. Don't we know it?
1: Ja, wat denk je als een octopus liefdesverdriet heeft? Dan heeft 3 harten gebroken.
0: Ja, of er breekt er maar 1 en die andere 2 die doen nog vrolijk voort. Dat kan ook nog.
1: Ja, nou ja, oké. Okay, het heeft blauw bloed. Wij dachten ijzerhoudende hermonie voor zuurstoftransport. Octopussen gebruiken koperhoudend hermonie of hemosonine.
0: Ah, ja, wacht even. Oké, okay, want waarom is ons bloed rood? Dat is vanwege de hemoglobine.
1: Ja.
0: En, want daar zit ijzer in. En waarschijnlijk doet dat...
1: Doet dat rood? Ja. Als het bij zonlicht of bij daglicht komt, wordt dat rood.
0: Wordt dat rood?
1: Want wij hebben eigenlijk in ons lichaam ook blauw bloed.
0: Ja, want daarom zijn je vaten natuurlijk
1: daarom
0: blauw.
1: Daarom zijn je aderen blauw.
0: Ah.
1: Maar bij daglicht wordt dat rood, kleurt het rood.
0: Ja, nou ja, en een octopus heeft dus een ander soort. Die hebben niet hemoglobine, maar hemocyanine.
1: Ja.
0: En dat is daar zit koper in. En dan wordt het dus blauw.
1: Ja, en dan wordt het blauw.
0: Ja, dat klopt, want als koper roest, weet je, dan krijg je dat blauw-groene.
1: Ja. Nou, een groot deel van hun zenuwstelsel zit niet in hun centrale brein, maar verspreid door hun armen.
0: Ja, daar hebben ze ook genoeg van.
1: Ja, en daarom kunnen hun armen veel informatie opslaan en zelfstandig werken.
0: Kijk, want dit was natuurlijk mijn dilemma van vanochtend. Ja, dat ik zei, straks heb ik 8 armen. Dan moet ik wel onthouden dat ik in die ene kop thee heb... dat ik dat niet in mijn haar moet smeren. En dat die andere bedoeld is om mee te tekenen. En dat niet... Maar dat zit dus in de arm
1: in
0: zelf.
1: In de armen. Wat zal er bij een spin? Zal die ook in zijn poten aparte breintjes hebben? Want die moet die ook apart... Het is of gebruikt, ja. Apart.
0: Ja, maar dat is een geleedpotige en dit is een koppotige.
1: Ja.
0: Want kijk,
1: dit is een koppotige.
0: Deze heeft natuurlijk zijn hersenen sturen direct de poten aan. Want er is verder niks. Er is geen lijf van een octopus. En een spin heeft nog een lijfje ertussen. Dus dan vermoed ik dat daar een ander soort zenuwstelsel in de hersenen zit. Maar ik ben geen bioloog, hè? Ik roep ook maar wat.
1: Ja, nou, dan hebben ze ook nog... Het zijn uitzonderlijke goede probleemoplossers.
0: Oh, echt?
1: Ja, want zij kunnen potten openen. Ze kunnen routes onthouden, ze kunnen puzzels oplossen en zijn berucht als ontsnappingskunstenaars.
0: Dat weet ik wel. Ik had ooit een conciërge op school en die had dus een octopus, ik weet niet wat voor soort, thuis in een heel chic aquarium. En heel af en toe mochten we daar naar gluren.
1: En ineens was die uit het aquarium.
0: Ja. En die had zichzelf dus, want ze kunnen ook, die pootjes kunnen door meer vocht erin of minder vocht erin, kunnen ze dikker of dunner worden.
1: Ja.
0: En die had zichzelf zo tussen rand en, ik ga even mijn beste octopus imitatie doen voor de kijkers thuis. Er zat zo'n, een deksel op, zeg maar, waar aan de binnenkant een beetje zo aan dat glas zat en dan een heel klein beetje aan de buitenkant. Maar dat kon je, als je dat binnenrandje omhoog schoof, dan kon hij er uiteindelijk tussen. Dus hij ging eerst met een pootje zo duwen. En dan een ander pootje frummelde hij ertussen. Ja, en toen had hij lucht. En toen kon hij zo dat ding naar achter wippen.
1: Ja.
0: En toen stond hij dus ineens op het aanrecht. Maar dat dus was ook weer niet de bedoeling. Want dan drogen ze uit. Hè? Dus
1: ja, ik wou dat zeggen. Maar was hij uitgedroogd? Of hebben ze hem nog kunnen redden?
0: Nee. Hij had het door, die man. Dus toen wilde hij hem terug. Toen zoog hij zich vast aan het aanrecht. Wou die niet loslaten. Dus hebben ze emmers water. Nou, heel die keuken was waterbelet. Het was een drama. Dat weet ik nog wel. Maar ja, nee, ze kunnen dat dus heel goed. En toen moest hij dus echt een ander deksel. Want als ze het 1 keer doorhebben, dan blijven ze het doen.
1: Nou, oké.
0: Ja.
1: Nou, en dan hebben we nog het laatste feitje. Dat zijn octopussen kunnen razendsnel van kleur en patroon veranderen. Niet alleen voor camouflage, maar ook voor communicatie en dreiging kunnen ze daarmee een rol spelen.
0: Oh, wauw. Oké.
1: Dus octopussen kunnen van kleur veranderen.
0: Vet cool. Ja. Dus een soort chameleon van de zee.
1: Ja, dat schijnt. Ja. Dat wist ik dus niet.
0: Nee.
1: Maar ook, is er nog iets voor de taalpolitie? Mm-hmm. Want, er zijn natuurlijk altijd mensen die opletten, net zoals dat een paard geen kop heeft, maar een hoofd.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Hebben octopussen armen en geen tentakels?
0: Kijk, dat is wel heel goed om te weten. Oké, nou dan gaan we dan maar deze kennis gelijk verspreiden.
1: Weet je waarom dat het dan armen zijn? Nee, nou, de tentakels zijn anatomisch iets anders. Een octopus hebben armen.
0: Oké.
1: Dus wij moeten het dus armen noemen.
0: Oké, een octopus en armen.
1: En ik heb daar wel een toepasselijk nummertje bij gevonden.
0: Ja?
1: Ja. I'm so in love with you van Octopus.
0: Ach, wat romantisch.
1: Romantisch, hè?
0: Neem me in je octopusarmen. Daarna gaan we naar het journaal De Situatie op de Weg. En dan komen we bij je terug met het derde en laatste uur van Vallen en Opstaan. En daarin komt echt nog een heleboel leuks voorbij. Nergens naartoe gaan. We gaan eerst even de liefde bezingen met 8 armen.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het Noord-Limburgse Well worden huizen opgetild om droog te blijven bij Maasoverstromingen. Inwoners hebben ervaring met wateroverlast in 1993, 1995 en 2021. Waterschap Limburg verwacht door klimaatverandering vaker hoogwater en verhoogt dijken en creëert ook ruimte voor de rivier. Een oude afgesloten Maasarm gaat straks weer stromen als groene rivier voor waterberging en een nieuwe natuur. Sinds 1970 zijn populaties van gewervelde dieren gemiddeld met 73% gekrompen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds, gebaseerd op 35.000 populaties van ruim 6.000 soorten. De helft van de populaties krimpt, terwijl 43% groeit. Natuurherstel is mogelijk, bewijzen succesverhalen zoals de otter en blauwvintonijn. Het Pentagon gaf het Amerikaanse Centraal Command opdracht de voorbereidingen voor grootschalige gevechtsoperaties tegen Iran af te ronden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Aanvallen kunnen plaatsvinden voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen en onmogelijk ook voor de Israëlische verkiezingen. De bombardementen zouden zich richten op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een drukke ochtendspits. Het hoogtepunt hebben we inmiddels gehad. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is extra vertraging tussen Amersfoort-West en Barneveld. Nu 12 kilometer file met een uur extra reistijd. Er ligt daar rommel op de weg. Er zijn opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Utrecht en Veenendaal over de A27 en de A12. Dan de A2 Maastricht-Eindhoven. Daar zien we de nasleep van een ongeluk. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide 3 kwartier extra reistijd. De rijbaan is daar wel weer vrij. Op de A2 bij Den Bosch naar Utrecht tussen Vught en de afrit Geldermalsen 3 kwartier vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Hoogmade. Ook 3 kwartier vertraging, dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Renkum. Langzaam rijden en stilstaan met 3 kwartier vertraging na een ongeluk. A50 Zwolle-Arnhem tussen Apeldoorn-Noord en knooppunt Waterberg. Een uur vertraging door een ongeluk. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je dag begint pas echt als je luistert naar Vallen en Opstaan in de ochtend. Op Girl Power Radio.

0: De zon schijnt en jij ook. Tenminste, dat hoop ik voor je, dat je vandaag een stralende dag hebt. Je hoorde uiteraard Actual in Crosso met Sun is Shining. Ik ben Rea en naast mij staat Pasquinel. En Pasquinel is een beetje afgeleid.
1: Nee, helemaal niet.
0: Jij denkt, want je bent je kwartje aan het zoeken. Ik zag het heus wel.
1: Ja, maar die heb ik in mijn zak.
0: Want ik dacht...
1: Ja, normaal legt hij al voor me, maar ik leg nu weer.
0: Ik heb er van de week
1: weer een paar uit de jukebox gehaald.
0: Oh, heb jij een sleuteltje?
1: Ja, ik moet ook af en toe wat nieuwe plaatjes erin doen.
0: Hè? Oh ja, dat is waar. Dus eigenlijk zijn we onszelf aan het bewateren steeds met het kwartje.
1: Natuurlijk.
0: Nou ja, prima. Maakt niet uit, als het maar groeit. Het is tamelijk tijd, voor de luisteraars die vaker luisteren, weten ze dat het nu zover is voor Pasquinel's jukebox. Maar eigenlijk specifieker, de jukebox van je pa.
1: Ja, en daar gaan we weer een liedje uitpakken en die gaan wij lekker draaien. Overigens, in dit uur mag iedereen natuurlijk ook een...
0: Verzoekje indienen. Ja, en dat hoeft niet eens in de jukebox te zitten. Want als er een liedje is waar jij graag mee wakker wordt, waarvan je denkt, nou, dit gaat mijn donderdagochtend echt helemaal maken, dan kan je dat insturen. En dat kun je doen door een appje te sturen naar 0634606464. Of als dat te snel ging, ga je gewoon naar de Girl Power Radio website. Dat is www.girlpowerradio.nl. En daar klik je op het tapje verzoekjes. Dat is een WhatsApp-icoontje. En dan kan je je verzoekje achterlaten. Dat kan ook via, hou je vast, de Girl Power Radio app. En die download je in elke app store die je maar kunt verzinnen. Het zijn er maar twee, hè? Dus heel moeilijk gaat het niet zijn. En die is gratis. We hebben geen gegevens van je nodig. Maar je kunt wel je verzoekje indienen. En als je daar dan toch bent, stem meteen even op een van die powerplaten. Want dat kan ook nog vandaag tot 6 uur. Een hoop te doen dus daar. Ik ben benieuwd of er wat gaat binnenkomen. Maar eerst gaan we naar jouw verzoekje, Pas.
1: Ja, nou, mijn verzoekje was uit de jukebox. I'm a Believer van de Monkees. En die werd uitgebracht in 1966, maar hij werd geschreven door Neil Diamond. Dat wist jij niet, hè?
0: Nee.
1: Nee, ik ook niet.
0: Ik weet wel dat hij later is uitgebracht weer door Smash Mouth.
1: Ja, maar
0: dat kwam door de film, door Shrek.
1: Ja, nou, hij werd gezongen door Davy Jones. En het nummer stond in veel landen op nummer 1, waaronder in de VS en Verenigd Koninkrijk. Ja, bijzonder is dat de Monkees namen het nummer op nadat de producer Don Kesha het lied aan de groep had voorgesteld. En Neil Diamond had het zelf kort daarvoor uitgebracht. Maar de versie van de Monkees werd vele, vele malen groter.
0: Terwijl
1: Neil Diamond ook geen...
0: Ik wou net zeggen, het is geen slechte...
1: Nee, maar ja, soms pakt iemand anders iets op en dan wordt het net even iets beter. Maar dat was... Dus wij gaan lekker luisteren naar Neil Diamond. Wij gaan lekker luisteren naar de Monkees.
0: Dat gaan we helemaal niet doen. Nou, laten we beginnen dan. Heb jij je kwartje klaar?
1: Die staat klaar.
0: Je kwartje is klaar. Okay,
1: ja, ik loop naar de jukebox en dan gaat hij er nu in.

0: Dit is het Girl Power Sportnieuws.
1: Met Pasquinel.
2: Ja, en ik heb wat sportnieuws voor jou gevonden. Demi Vollering sloot haar geweldige seizoen af met zilver op het EK tijdrijden. Marlijn Reusa pakte daar voor de vijfde keer de Europese titel. Maar Vollering won natuurlijk eerder het EK al. En de wedstrijd werd dit jaar werd zij natuurlijk wereldkampioen.
1: Dat is wel echt heel vet. Ik ben wel trots op deze vrouw.
2: Ben jij trots erop?
1: Ja, nou, vind jij dat niet?
2: Nou ja, dat ben ik zeker. Ja, en bij de belofte pakten Nienke Vinken en Megan Arends voor de Nederlanders een 1-2'tje op het EK tijdrijden.
1: Ik wilde er niks van zeggen. Nee, want ik zit alleen maar te denken, waarom heb ik deze namen nog nooit eerder gehoord?
2: Nou, omdat het nog jeugdiger zijn, hè? Dat is het natuurlijk.
1: Dat is het. Dit is het nieuwe, het belofte. Want ik zat echt heel hard te denken. Waarom weet ik deze namen niet? Maar daarom dus. Nou, oké. Okay. Ja, supergoed gedaan, meiden.
2: Ja, nou, dan hebben we nog nieuws over Vicky Pavlova. Die heeft natuurlijk het begin dit jaar haar moeder verloren. Maar ze is gelukkig. Maar het wordt nooit meer zoals daarvoor, schrijft zij. Vicky Pavlova is in topvorm. In 5 competitiewedstrijden maakte de middenvelster van het Nederlands elftal 5 doelpunten voor haar nieuwe club Tottenham Hotspur. En staan nu 2e.
1: Zo, en die is lekker naar Engeland gegaan.
2: Ja,
1: en wat ze al heel graag wilde. Dus dat vind ik wel echt heel tof.
2: Ja, maar er staan nu 2 cruciale WK-duels voor haar voor de deur. Natuurlijk Nederland tegen Hongarije voor de WK-kwalificatie. Ja, het was een vliegende start. Een jaar vol verdriet. In mei verloor ze haar moeder en ik ben gelukkig. Maar het wordt nooit meer zo worden als daarvoor.
1: Nee, ja.
2: Ja.
1: Dat is logisch. Toch?
2: Ja, nou, ja, de overstap was natuurlijk heel gevoelig. Omdat beide clubs in Londen speelden. Mm-hmm. En zij wilde dat niet doen. Maar haar moeder heeft toen tegen haar gezegd. Daar moet je scheid aan hebben. Nou, ik ken haar moeder een beetje.
1: Ja.
2: Die was gewoon zo'n vrouw. Die zei van, ik heb de scheid aan. En,
1: ja, gewoon doen.
2: Dat was echt een lieve vrouw. En dat was, ik ga je vertellen. Toen zij in de tijd bij ADO speelde. Was haar moeder altijd meelevend. En,
1: ja.
2: Dan kreeg ik ineens een berichtje. En dan zei ze van, ja, ik heb wat gezien. De corner van die en die, moet je opletten. En dan had zij wat gevonden of iets. En
1: ja,
2: dan, dat was, die was zo meelevend.
1: Die zat er helemaal in.
2: Ja, die zat
1: er
2: helemaal in. Dat was echt een lieve vrouw, ja.
1: Ja, zeker. En ik ken de moeder dan niet, maar haar wel. En ik weet dat haar droom wel was om dit te gaan doen. En dan is het toch alleen maar hartstikke tof. En ja, het is super jammer dat haar moeder er niet meer bij kan zijn. Maar ik denk dat wij haar allemaal heel mooi met ons meedragen in gedachten.
2: Ja, nou ja. En Tessel Middag heeft haar professionele voetbalcarrière beëindigd. De voormalige Oranje International denkt erover om verder te gaan als trainer.
1: Oei. En is het dan een goede trainer? Want dat vraag ik me altijd af. Zijn de...
2: Dat kan je natuurlijk nooit van tevoren.
1: Nee, want je kan supergoed gevoetbald hebben. Maar dat wil niet zeggen dat je het ook als trainer heel goed doet.
2: Nee, dat trainers moet in je zitten. Dus,
1: Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd waar dat gaat eindigen.
2: Ja.
1: En was dit mijn sportnieuws voor
2: vandaag?
1: Dit was
2: jouw sportnieuws voor vandaag.
1: Nou, dankjewel voor deze heerlijke update. Ik heb weer het idee dat ik er helemaal in zit. En dat betekent dat ik klaar ben voor de ochtendgymnastiek, denk ik.
2: Nou, daar sta ik ook klaar
1: Jij
2: voor.
1: We gaan even. Dit is stiekeme ochtendgymnastiek.
2: Lekker.
1: Let op.

0: Vaak heb je dat je een liedje hoort en dan ineens moet je denken aan een ander liedje. Zo heeft deze stiekem gedanst natuurlijk ook wel. Zorgt ervoor dat ik ineens allemaal andere oude liedjes. Want dit is er wel eentje uit de jaren 80. Die schieten dan ineens in mijn hoofd.
1: Ja.
0: En dan wil ik ze graag horen. Kijk, en ik heb het voordeel dat ik dat gewoon hier zelf kan bepalen. Maar als jij nou in de auto zit en jij hebt dat ook, of je bent op je werk of op je stage bijvoorbeeld, zoals Bientje die in de chat zit, dan kan het zomaar zijn dat je denkt, ja, oh, dat liedje zou ik graag willen horen. Maar ja, hoe krijg je dat nou voor elkaar?
1: Nou,
0: simpel. Je stuurt ons een appje op 0634606464. Ging dat te snel? Dan ga je gewoon naar de Girl Power Radio website www.girlpowerradio.nl. Je had niet gedacht, hè, die URL, maar dat is hem toch echt. En daar klik je op het WhatsApp-icoontje. Kan je ons vertellen wat je graag wilt horen. En dat kan ook via de gratis te downloaden Girl Power Radio app. En die vind je in elke app store. Kost je niets, gaat je ook nooit geld kosten. We hebben geen gegevens van je nodig. Je kan hem gewoon aanklikken. 24/7 de lekkerste muziek in je oren en dus de ruimte om jouw verzoekje aan te vragen.
1: Lekker.
0: Ik wou zeggen, dit is. Ik snap niet waarom je nog niet onderweg bent. Waarschijnlijk ben je dat wel. Ik heb wel al één verzoekje binnengekregen. Dat was een omweg. En die ga ik meteen teleurstellen. Ja, het is echt verschrikkelijk. Iemand heeft naar ons via ons contactformulier op de website. Dan heb je dus dat WhatsApp-icoontje gemist. Beste meneer of mevrouw Kranendonk. Want die zegt, aangezien jullie niet reageren op WhatsApp, nou, ik heb hem openstaan, dus zeker wel, dan maar via deze weg. Benieuwd of jullie als verzoekje I Will Remember van Gavin Luke willen laten horen. Have a nice day. Nou, super lief, meneer of mevrouw Kranendonk, maar wij hebben precies 0 nummers van deze persoon in de database staan. Ik heb helemaal niks van Gavin Luke. Dus tot zover het verzoek van Gavin Luke.
1: Maar we kunnen natuurlijk wel zeggen, als ze maandag luistert, dat we hem misschien maandag erin kunnen zetten.
0: Kijk, Pasquinel, die is weer veel te lief voor jullie, maar dat is zo. Ik kan hem erin laten zetten, dan kunnen we maandag draaien.
1: Dan heeft ze dan maandag weer een reden om te luisteren.
0: Ja, hij of zij. Ik weet niet of het een hij of zij
1: is. Oh, sorry.
0: Het is gewoon Kranendonk, ja.
1: Meneer of mevrouw Kranendonk.
0: Meneer of mevrouw Kranendonk.
1: Ja.
0: Nou, wat gaan we in ieder geval proberen? En als meneer of mevrouw Kranendonk denkt, ja, maar ik wil nu iets horen, dan moet je een ander telefoonnummer gebruiken dan dat je hebt gebruikt. Want in de app hier zie ik echt precies niks. En dat is, ik haal hem nog één keer, 0634606464. Ja, en ik heb dus dat liedje niet, helaas. Dus ik doe het af met een andere, Teddy Swims. Ik hoop dat het een goede troost is.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. De langste files van dit moment staan nog op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 13 kilometer met een half uur vertraging. Ook een half uur oponthoud op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Elders op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een half uur vertraging. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug naar zo'n 20 minuten oponthoud. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 11 kilometer met ruim een half uur oponthoud. A27 Breda richting Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum daar 20 minuten vertraging in 15 kilometer file. A50 Os richting Arnhem tussen Ravenstein en Heteren 16 kilometer met daar 3 kwartier vertraging. En op de A50 Zwolle richting Arnhem tussen Vaassen en de afrit Schaarsbergen 18 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hou je van sport? Hou je van vrouwensport? Dan luister je iedere dinsdagavond van 6 tot 8 naar Gelijkspel met Monique en Deborah. En we hebben nog meer, want elke donderdag van 6 tot 7 kun je luisteren naar Gelijkspel Vertel. Iedere week met een bijzonder

0: Je hoorde Olita Adams met Window of Hope, ooit groot geworden dankzij haar ontdekking door Tears for Fears.
1: Ja,
0: ja, zij, die mannen van Tears for Fears, die zaten in een hotel in Amerika. En daar zong Olita in het restaurant bij de piano. Dat was echt zo'n klote baantje, weet je wel, dat je iedere keer stomme jazz moet zingen terwijl mensen zitten te eten. Maar zij ontdekte wel, oh, maar deze vrouw heeft een stem. En vroegen haar toen of zij mee wilde doen aan het album Seeds of Love. En ja, vanaf dat moment is het history en is Olita helemaal op eigen benen kunnen gaan staan.
1: Zo zie je maar.
0: Zeker weten. Het is vandaag donderdag. Dat betekent dat het nu tijd is voor de duidelijke donderdag. Oftewel, Rea probeert iets uit te leggen.
1: Het kan maar duidelijk zijn.
0: Nou, en vandaag gaan we het hebben over popcorn. Want hoe kan het dat als jij zo'n maiskolf op de barbecue legt...
1: Ja.
0: Het niet allemaal ontploft en je hele barbecue vol met van die gezellige witte wolkjes zit.
1: Is dat, ik denk dat dat mijn idee is, omdat daar nog vocht in zit. Dat die popcorn nog verder... Die
0: close,
1: zijn gedreugd
0: close,
1: of zo.
0: Close. En also not so close. Okay. Nou, dat is wel gek, hè? Dichtbij. Of moet ik zeggen warm. En tegelijkertijd een beetje koud. Ja, want ik... Als kind dacht ik inderdaad, mais is mais. Dus als ik de mais uit een blikje Bon Duel dan moet daar popcorn uitkomen. Niets is minder waar, kan ik u vertellen. Het wordt wel een vieze aangebrande kleffe boel.
1: Ja.
0: Maar, hoe kan dat nou? Dat komt omdat popcorn, of de mais die we gebruiken voor popcorn, een hele specifieke maissoort is. Want in elk van die korrels zit een klein beetje water... toch, mm-hmm. omgeven door zetmeel...
1: Ja.
0: en een hele stevige buitenkant. Want dat is die is echt harder. Ja, weet je wel?
1: De popcorn die ook niet gepoft is... en je hebt zit lekker te eten... en je,
0: ja,
1: je weet
0: die,
1: wat ik bedoel. Hè?
0: Ja, ik weet precies wat je bedoelt.
1: Vaak onderaan de doos.
0: Mm-hmm. Ja, wanneer je de korrel verhit... verandert het water binnenin in waterdamp. Maar ja. Die damp die kan nergens naartoe. Want je zit vast in dat harde schilletje. Nou, en de druk loopt dan op. Het zetmeel wordt ondertussen warm, zacht... en een beetje... gelei-achtig. Mm-hmm. En dan plop. Ja, die buitenwand die kan het niet meer aan. Dus die scheurt open. De onder druk staande inhoud zet razendsnel uit. En het warme zetmeel schuimt naar buiten. En dat is waarom het er zo gefrommeld uitziet. Nou, daarna...
1: Als een soort peurschuim wat uit een bus komt. Ja.
0: Nou, inderdaad. Ja, voor de klussers onder ons. Inderdaad. Peurschuim uit de bus. En het koelt ook heel snel af. En daardoor wordt die knapperig.
1: Nou ja, en zo lekker.
0: En zo lekker, precies. Ja, volgens de American Chemical Society... oftewel, dat is een club wetenschappers... die over allerlei chemische reacties gaan... en daar studies van maken... die neemt gepofte popcorn ongeveer 40 keer zoveel volume in... als de oorspronkelijke korrels. En daar heb jij een goed verhaal over. Daar gaan we straks eventjes even dieper op in. Maar daarom heb je dus na 3 minuten ineens een pan vol... terwijl je begon met een zielig laagje mais... Ja. Maar waarom poffen sommigen dan niet? Nou, vaak komt dat omdat er dan onvoldoende vocht in die kern zit. Of omdat de schil beschadigd is. En dan kan die noodzakelijke druk niet goed worden opgebouwd als er al een gaatje in zit. Ja, dan komt er niks op spanning te staan. Dus dan popt er niks.
1: Ja.
0: Ja, en dat harde exemplaar onder in de zak, je zei het net al. Ja, dat is wetenschappelijk een mislukt maisje. En tandheelkundig levensgevaarlijk.
1: Daar kunnen we ook over meepraten.
0: Jij moet nog even vertellen over hoe jij hebt geleerd dat popcorn van een beetje mais naar een volle pan gaat.
1: Nou, kijk, je hebt allemaal zo'n moment dat je een keer van je ouders zo'n weekend alleen thuis hè, mag blijven.
0: Oh, voor het eerst, ja.
1: Ja. Dan
0: gaan ze eindelijk een weekendje weg.
1: En wat ga je dan doen? Dan ga je allerlei dingen... verzinnen, weet je. Je gaat een drankje nemen. Ja, maar ik denk,
0: en je gaat lekker geen groente eten.
1: We gaan lekker een videoband pakken, huren en we hebben de videotheek. En we gaan zelf popcorn maken.
0: Ja.
1: Maar je kon van die ongepofte meisjes kopen, die zakjes. Maar dat waren zakjes van 250 of voor 300 gram, weet je wel.
0: Ja, en dan moest je dan even wat uitscheppen.
1: Dat wist ik niet. Dus ik zet een lekkere grote pan op het vuur.
0: Oh.
1: He, dat was toen nog geen inductie, maar was vuur.
0: Ja, een soeppannetje
1: denk ik. En daar deed
0: ik
1: dan lekker een beetje boter in of slaolie, ik weet het niet meer, weet je wel. En ik gooi die hele zak leeg. Dus ja, dat gaat...
0: Oh, pas.
1: En ik dacht op een gegeven moment, ik moet even de deksels erop doen. Maar ja, een deksel erop. Die deksel die ging omhoog. En de hele keuken die zat onder de popcorn. Het gasfornuis, dat bleef maar popcorn. Gewoon. Dus Dus op een gegeven moment, weet je, dan ga je met je handen van bovenaf ga je dat in een bak gooien. Maar daar kwam geen einde aan, kan ik je vertellen. Dat leek wel. Denk, waar komt die popcorn vandaan? Het was maar één zakje. Maar toen heb ik dus geleerd dat schepje zakje popcorn al voldoende kan zijn. Ja.
0: Het zakje is bedoeld voor meermalen gebruik. Inderdaad.
1: Ja, dat was. Ik voelde me eigenlijk net. Ik kon voor de deur aan de kinderen popcorn gaan uitdelen.
0: Ik kan me dit helemaal voorstellen.
1: Ja.
0: Oh, en dan moest je ook nog zorgen dat het goed opgeruimd was voordat je ouders terugkwamen van vakantie.
1: Ja, daar zorgde ik wel altijd voor. Die kwamen nooit thuis in een rommeltje.
0: Maar dan had je nu wel extra werk, want je moest overal die ellende vandaan pulken.
1: Ja, die popcorn zat overal. Tenminste, toen vroeger had je... Kijk, nu is het allemaal in elkaar gebouwd en doen. Maar vroeger had je gewoon een los gasfornuis staan.
0: Ja.
1: Met een oven eronder.
0: Ja, dan kon je
1: hem
0: schuiven.
1: En aan de zijkanten zat wat ruimte, weet je wel. En daar zat hij gewoon vast aan de muur via de gaslang.
0: Ja, goeie. Hele goeie.
1: Daar lag overal popcorn tussen, dat kan ik je vertellen. Dus,
0: zou ellendig geweest zijn.
1: Ja.
0: Ik ben blij dat ik het niet heb hoeven opruimen.
1: Kunnen wij nog iets vinden van een popcorn liedje hierbij? Of,
0: dat hebben wij vast wel. Ja, we hebben een liedje over popcorn. En we krijgen trouwens een ingezonde mededeling van Bintje op stage. Die zegt, mijn ovenmagnetron stond in de fik pas toen mijn ouders voor het eerst weg waren. Ik voel deze paniek. Ik herinner mij dit. Ik weet namelijk dat dit is gebeurd.
1: Ook met je popcorn?
0: Nee, bij haar. Want volgens mij ging het over dat ze iets met folie in de magnetron had gedaan.
1: Oh jee.
0: Ja.
1: Ja.
0: Snap je?
1: Ik hoor hem al fonken.
0: Fonken. En toen was het ineens, was er fik. En het hele huis stond naar de rook. Ja. Nou, superleuk. Kortom, lieve ouders, als jullie van plan zijn dit weekend een weekendje weg te gaan, ik zou even de stroom er gewoon afhalen. Gewoon heel de keukenblok klaar.
1: Gas eraf.
0: En dan
1: eraf.
0: Gaan wij luisteren naar popcorn van Warhouse en Sylvie Kroes.

0: Sylvie heeft een ongelooflijk goede tip. Als je popcorn maakt, doe dat deksel eerst erop. Niet pas daarna, pas knel.
1: Ja, maar of, geloof me, als je zo zak erin doet, je deksel wordt gewoon omhoog getild. Dat gaat echt niet. Ik ga je vertellen, het gaat niet werken. Maar het is nu 9:15. Ik krijg gewoon een trek in popcorn, hè?
0: Ja.
1: Ik ruik hem eigenlijk gewoon.
0: Misschien. Oh nee, we hebben hem niet meer. Ik heb thuis nog wel. Zal ik even heen en weer rijden straks?
1: Dadelijk krijg je weer al die lekkere luchtjes op die kerstmarkt en zo.
0: Oh, daar heb ik zo veel
1: zin in. Dan ruik je weer de kloewijn en dan ruik je gepofte kastanjes en lekker stukjes. Heerlijk. Ik heb er nu alweer zin in die tijd.
0: Ja, zeker.
1: Maar goed, we krijgen een verzoekje binnen.
0: Hey, wat gezellig. Van wie?
1: Nou, van wie? Dat is Debbie. En ze zegt, goedemorgen lieve DJ's van Girl Power Radio. Nou, dat vind ik al een geslaagde...
0: Ja, maakt me niet meer uit wat ze wil nu verder.
1: Daarbij staat ook nog eens dat wij twee hele leuke DJ's zijn om naar te luisteren. Nou, mogen wij die even in ons zak steken?
0: Wat heb jij deze vrouw betaald?
1: Ik heb niks betaald. Ik heb twee, hè, zegt ze. Dus niet ik, maar twee.
0: Ja,
1: dus
0: nee, dat is goed. Ik wilde jou mijn tientje al geven.
1: Maar zij zegt dat zij met haar man vandaag 5 jaar getrouwd is en daar een heel leuk nummertje bij wil aanvragen.
0: Nou, vertel.
1: Nou, dat is het nummer van Martido Martin.
0: Oh, jee.
1: Mijn liefste.
0: Ja, dat snap ik. Dat is wel... ik ben zo benieuwd. Gaan ze daar dan samen ook op dansen? Zingen ze het naar elkaar?
1: Nou, misschien kan ze dat nog even laten weten in de Twitch of via de app. Of misschien kan ze een filmpje dat we dat op Insta kunnen plaatsen.
0: Ja.
1: Dat
0: en natuurlijk het allerbelangrijkste. Gefeliciteerd met jullie jubileum op nog heel veel meer jaren in geluk en liefde.
1: Eens gelijk.

0: Oh, wat romantisch was dit.
1: Ja, romantisch. Ga je allemaal lieve woorden tegen elkaar zeggen?
0: Ja, ja. Ineens waren we de beste collega's ooit. En dat allemaal door Tino Martin. Wie had dat bedacht?
1: Nou,
0: en Debbie natuurlijk. Met haar lubileum.
1: Dat de dansschoentjes aan waren. Dat
0: hoe
1: ze
0: heet dat eigenlijk als je 5 jaar getrouwd bent? Want ik weet, je hebt dan... Is dat het katoenen? Wat is... Even kijken. Gaan we dat eens opzoeken?
1: Volgens mij gewoon 5 jaar getrouwd.
0: Ja, nee. Je hebt toch altijd... Je hebt een houten huwelijk, een gouden huwelijk.
1: Kut huwelijk.
0: Ja, die heb je ook. Nou, ik zeg hout. Dat is toevallig. 5 jaar getrouwd. Als je 5 jaar getrouwd bent, heet dat een houten huwelijk. Okay. Of een houten bruiloft. En dat staat voor stevigheid en duurzaamheid. Net als een boom hebben jullie in 5 jaar diepe wortels gekregen. En zijn jullie bestand tegen een stootje. Nou, Debbie, kan je het mee doen?
1: Nou.
0: En wat je dan een cadeau moet doen... Ja, even voor de familie van Debbie. Want er hoort wel iets een leuk cadeautje bij. Een traditioneel cadeau bij 5 jaar is iets van hout. Zoals een mooie houten tuinbank. Ja, dat kost niet niks, hè. Of een gegraveerde serveerplank. Wel met kaas erop. Of een foto die op hout is gebrand. Weet je wel?
1: Oh ja, ja, ja, ja.
0: Nou, dat vind ik vet. Vind ik leuk. Nou, we hebben je familie even gratis tips gegeven. Ik hoop dat ze keihard aan de slag gaan met dat regelen voor
1: uitpakken
0: je.
1: Uitpakken vanmiddag.
0: Ja, sowieso. Ja, of eerst even een crowdfunding. Want zo'n houten tuinbank, dat is wel even een rip uit je lijf, hoor. Kan ik je vertellen. En dat, lieve Debbie en alle andere kijkerluisteraars, zoals Bientje uiteraard en Rientje, die heeft ook zitten kijken luisteren. Die wil ik allemaal een hele fijne dag gaan wensen, want wij moeten er vandoor.
1: Ja.
0: Ja, het is skrikkel jammer, maar het is toch wat er gaat gebeuren vandaag.
1: Ja, maar 3 uurtjes gaan hard voorbij.
0: Ze zijn gevlogen inderdaad. Ja. Jou zie ik gelukkig maandag gewoon weer hier aan mijn zijde.
1: Ja.
0: En dan hebben wij hopelijk heel veel te vertellen over een enerverend weekend.
1: Ja, maar het is een beetje herfst aan het worden, hè, buiten. Dus het gaat een beetje...
0: En het is natuurlijk ook de oktobermaand. Dus misschien moeten wij ervoor zorgen dat het maandag er al een beetje Halloweenerig uit gaat zien.
1: Oh, dus eigenlijk moet ik iets Halloweens gaan aantrekken.
0: Oh, dat zou ik wel heel leuk vinden.
1: Nou, dat ga ik dat voor jou eens even kijken.
0: Maar niet te eng, hè, want anders dan schrik ik de hele tijd en kan ik niet meer slapen.
1: Nee, dus... Maar ik denk dat als ik een masker opzet, dat het er beter van wordt. Nou, minder schrikt.
0: Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Okay. Pasquinel is een hele knappe vent. Dat is gewoon. Maar
1: oh,
0: dat,
1: nou,
0: als jij met een druipend oog binnenkomt, dan ga ik waarschijnlijk eerst de dokter bellen. En dan blijkt gewoon dat het de bedoeling was. Ja, precies. Ja. Zou je dat zien. Goed, voor alle andere mensen. Om 10 uur is het tijd voor GP at Work. De allerlekkerste lijst om bij te werken, te studeren, je huis schoon te maken of gewoon een beetje op de bank te liggen vegeteren. Vanmiddag om 4 uur is het natuurlijk tijd voor achteraansluiten. Vandaag met Hugo en, als ik mij niet vergis, Robine.
1: Gezellig.
0: Jazeker. En daarna komt Gelijkspel Vertel. En in die aflevering zit Lotte Duist, onze rolstoeltennister. En die gaat vertellen over haar, carrière, over hoe het met haar gaat. Dat wordt een superleuke aflevering. Morgenochtend, hou je vast, lieve luisterkijkeraars, is het Paarse Vrijdagochtend. En Doels, Noah en Robbie hebben daar heel veel voorbereidingen voor getroffen. En ik word een beetje als een speelbal heen en weer gepingpongd. Dus als je daarvan geniet, Rea die niet weet wat er gaat gebeuren, dan moet je zeker morgen luisteren.
1: Ik zet hem
0: kijken.
1: Aan.
0: Ja, dat dacht ik wel, dat jij dit leuk zeker. Vond. En dan rest mij niets anders dan tegen jullie te zeggen, wees verschrikkelijk leuk lief voor elkaar. Maar het allerliefst...
1: voor jezelf.
0: En Pasquinel. Fijne dag.
1: Doei doei.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In augustus gaven huishoudens minder uit aan benzine en diesel dan het jaar ervoor, doordat de pompprijzen stegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Toch stegen de totale bestedingen met 2,1%. Huishoudens kochten 5,5% meer duurzame goederen, waaronder auto's, elektrische apparaten en huisraad. Betrokken overheden bij de Rotterdamse haven presenteerden een plan om begin volgend jaar weer vergunningen te verlenen aan havenbedrijven. Maatregelen om vier Natura 2000 gebieden te verbeteren, zoals meer konijnen en Schotse hooglanders in de duinen, moeten dit mogelijk maken. Het kabinet besluit donderdag over een bijdrage van 50 miljoen euro. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende EU-schuld, die momenteel 740 miljard euro bedraagt en in 2027 naar 1 biljoen euro groeit. Oorzaken zijn steun aan Oekraïne, rentestijgingen, defensieuitgaven en het coronaherstelfonds, waaruit nog 112 miljard euro aan herstelbetalingen openstaat. De Rekenkamer trof daarnaast 45 miljard euro aan onregelmatigheden. In het Noord-Limburgse Wel worden huizen opgetild om droog te blijven bij maasoverstromingen. Inwoners hebben ervaring met wateroverlast in 1993, 1995 en 2021. Waterschap Limburg verwacht door klimaatverandering vaker hoogwater en verhoogt dijken en creëert ook ruimte voor de rivier. Een oude afgesloten Maasarm gaat straks weer stromen als groene rivier voor waterberging en een nieuwe natuur. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Hou je van sport? Hou je van vrouwensport? Dan luister je iedere dinsdagavond van 6 tot 8 naar Gelijkspel met Monique en Deborah. En we hebben nog meer, want elke donderdag van 6 tot 7 kun je luisteren naar Gelijkspel Vertel. Iedere week met een bijzondere gast.
1: I have a dream. One day, this nation will rise up, live up to the meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. Help me, majesty.
0: Kanshebber nummer 2.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bouwbedrijf BAM neemt A-Hak over voor 500 miljoen euro. Het bedrijf uit Geldermals is gespecialiseerd in warmtenetten, transportleidingen en energieinfrastructuur. Actief ook in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. A-Hak behaalde vorig jaar bijna 18 miljoen euro winst en telt 900 fulltime medewerkers. BAM verdiende vorig jaar ruim 7 miljard euro aan bouwopdrachten. Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure neemt het vroegere snellaadnetwerk van BP over, gaat samenwerken met Essent. In totaal gaat het om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten, inclusief 46 bestaande E.ON-punten. Allemaal in de roze huisstijl van Essent. In augustus gaven huishoudens minder uit aan benzine en diesel dan het jaar ervoor, doordat de pompprijzen stegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Toch stegen de totale bestedingen met 2,1%. Huishoudens kochten 5,5% meer duurzame goederen, waaronder auto's, elektrische apparaten en huisraad. Betrokken overheden bij de Rotterdamse haven presenteerden een plan om begin volgend jaar weer vergunningen te verlenen aan havenbedrijven. Maatregelen om vier Natura 2000 gebieden te verbeteren, zoals meer konijnen en Schotse hooglanders in de duinen, moeten dit mogelijk maken. Het kabinet besluit donderdag over een bijdrage van 50 miljoen euro. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Bouwbedrijf BAM neemt A-Hak over voor 500 miljoen euro. Het bedrijf uit Geldermals is gespecialiseerd in warmtenetten, transportleidingen en energieinfrastructuur. Actief ook in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. A-Hak behaalde vorig jaar bijna 18 miljoen euro winst en telt 900 fulltime medewerkers. BAM verdiende vorig jaar ruim 7 miljard euro aan bouwopdrachten. Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure neemt het vroegere snellaadnetwerk van BP over en gaat samenwerken met Essent. In totaal gaat het om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten, inclusief 46 bestaande E.ON-punten. Allemaal in de roze huisstijl van Essent. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld €503.000 met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpiets werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. Help me, majesty.
0: Kanshebber nummer 2.
3: I'm a

Wij gaan vrijdag tussen 4 en 6 terug naar de jaren 90. Weet jij nog welke hits op nummer 1 stonden? Luister dan naar de 90s Noise met Monique en Pasquinel.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld 503.000 euro met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpiets werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: pistas. Ik heb nooit gewacht op je kozijn, tja.
1: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
2: Nee?
1: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
3: Kanshebber nummer 1. Help me, majesty.
1: Kanshebber nummer 2.
4: I'm a

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruimte nodig om de achterstanden weg te werken die ontstonden door een hek in 2025. Uit het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit blijkt dat OM de beveiliging destijds niet op orde had en signalen over zwakheden onvoldoende opvolgde. Er is nog wel veel preventief werk nodig. In Gent is de rechtszaak begonnen tegen Dave de K. en zijn ex-vriendin Romy W. wegens de dood van de 4-jarige Dean. De K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. W. van medeplichtigheid bij de ontvoering. Het proces duurt naar verwachting 8 dagen... en wordt behandeld door een volksjury van 12 burgers. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld 503.000 euro met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpic werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar twee stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. Makelaars zien dat bij ongeveer een kwart van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie, zo meldde NVM-voorzitter Lana Goudsmit-Gersen vandaag. Netbeheer Nederland berichtte al dat voor bijna de helft van de woningen, waarvoor de komende 3 jaar een stroomaansluiting is aangevraagd, geen plek beschikbaar is op het elektriciteitsnet. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruimte nodig om de achterstanden weg te werken die ontstonden door een hek in 2025. Uit het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit blijkt dat OM de beveiliging destijds niet op orde had en signalen over zwakheden onvoldoende opvolgde. Er is nog wel veel preventief werk nodig. In Gent is de rechtszaak begonnen tegen Dave de K. en zijn ex-vriendin Romy W. wegens de dood van de 4-jarige Dean. De K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. B. van medeplichtigheid bij de ontvoering. Het proces duurt naar verwachting 8 dagen en wordt behandeld door een volksjury van 12 burgers. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is begonnen, dus het wordt nu vrij snel drukker op de weg. De meeste vertraging heb je onder meer op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam voor de Zuurhofbrug. Door de werkzaamheden daar ben je ruim een uur langer onderweg. Het is ook druk op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht. 35 minuten vertraging heb je daar. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is het aansluiten tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Vertraging is 20 minuten. In het zuiden heb je een half uur tijdverlies op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen tussen Venlo en Horst. En op de N57 Brouwersdam richting Middelburg staat een pechgeval bij Vrouwenpolder. Dat kost je een kwartier extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zingend in de file met Girl Power Radio.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Madonna!
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, want het is 4:04 om precies te zijn op 8 oktober 2026. En we zijn er weer tot 6:00 met achteraansluiten. Robin!
2: Hoi!
0: Hey, je bent er weer. Wat gezellig.
2: Ik ben er weer, ja.
0: Hey, ik wil deze show eens een keer een beetje wat anders gaan doen.
2: Oké.
0: Ik wil namelijk eens achteraansluiten met alle mensen die naar ons zitten te luisteren.
2: Oké, gezellig.
0: Dus dat betekent dat wij zo meteen een rondje Nederland gaan doen in de auto.
2: Oké. Fijner dan op de fiets.
0: Dat is wel fijner dan op de fiets, ja. Mm. En ik dacht, omdat ik altijd zo gemeen tegen jou ben en zo, dacht ik, het lijkt me wel goed als jij dan eens kiest in wat voor auto we gaan.
2: Oké.
0: Ja? Ja? Oké, nou, ik heb autootje 1. Dat is een rode Fiat Panda. Is die.
2: Oké.
0: Dan heb ik autootje 2. Dat is een groene BMW.
2: Okay.
0: En autootje 3, dat is zo'n hele oude lelijke eend.
2: Oh, ik twijfel een beetje tussen 1 en 3. Ik vind de miep van 1 ook wel schattig. Maar we gaan voor 3 natuurlijk. De oude lelijke eend.
0: We gaan voor
2: de oude lelijke eend.
0: Oh, ja, super. Nou, dan zo meteen mag jij nog even een snackie voor onderweg gaan uitzoeken.
2: Maar wat een luxe. Zeg.
0: Ja, jij hebt zoveel luxe vandaag.
2: Ja.
0: Je mag zo even een snackie voor onderweg gaan uitzoeken. Mm-hmm. Zoet of hartig, dat wordt jouw keuze.
2: Oké.
0: Maar laten we eerst maar eens weg gaan rijden in deze auto, oké?
2: Ja.
0: Zo, ik start hem even. Ja, komt-ie. Oké. Nou, daar gaan we.

0: nog vaker.
1: Ja, dat is toch wel knap hoor. Hij had zijn eerste festival thuis bij Snelle. Dat was op 5, dat was afgelopen zomer. Nou, toen ging vorige week donderdag ging de kaartverkoop in voor de volgende editie op 5 juni 2027. En het is nu al uitverkocht.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
1: Was een groot feestje dus.
3: Ja, ik wil er graag heen. Maar ik heb geen kaartje.
1: Je kan op de wachtlijst.
3: Oh, ja, ik hou echt van Snelle. Oh.
1: Ja, nee, dan moet je wel snel op de wachtlijst gaan staan. Ook. wij zitten ondertussen in onze prachtige lelijke eend vandaag. Ja.
3: Het lijkt ook een beetje op een gasmaai.
1: Ja, nee, het is toch echt een mooie grijze lelijke eend uit 19, heel ver vroeg.
3: Oké. Okay.
1: En we gaan zo een rondje Nederland doen.
3: Ja.
1: Jij mag zo meteen kiezen waar we als eerste heen gaan. Maar eerst wil ik van jou weten, welke snacks wil jij eigenlijk onderweg? Muzikale snacks, ik heb er 2.
3: Daar kan je me wel aan overlaten.
1: Nou, dat dacht ik al wel, ouwe smikkelbeer. Dus ik dacht, ik heb zoete snack voor je eventueel, als je zou willen. Dat is Coke en Mentos. Ja, die klinkt zo. When we touch is coke and Mentos. Best lekker. Maar als je meer zin hebt in vlees, kan dat ook. Want dan hebben we Tiny Meat, klein beetje vlees, Tiny Meat Gang met Sophia. Little mama cool, calm, she don't say much. Only hit the plug for a re-up. Always got my attention, mirror. Baby clear-headed like Frieza. Ja, wat wil jij horen? Wat wil jij voor lekkere track voor deze snack voor onze prachtige lelijke eend?
3: Ja, kijk, weet je, ik vind vleesje vind ik heel lekker. Maar
1: ja,
3: als jij mij een beetje kent, is er iets wat ik eigenlijk het lekkerst vind op de hele wereld.
1: Ja, dat dacht ik al.
3: En dat is een koud colaatje. Dus ik kan deze kans niet pakken. Om,
1: deze kan deze kans niet pakken.
3: Nee,
1: dus we doen toch Tiny Meat.
3: Nee, niet pakken.
1: Oh, niet pakken.
3: Niet,
1: nou, ik dacht
3: niet
1: dat je bleef
3: pakken.
1: Hakken.
3: Nee, om voor het liedje over cola te gaan.
1: Oh, super.
3: Kijk, no spon, maar even een kusje op mijn cola.
1: Jongen.
3: Ja, ik ben echt verslaafd.
1: Ja, dat blijkt maar weer. Oh. Nou goed, Coke en Mentos dus voor jou van Salem Ilesse. En dan is nog even de vraag, waar gaan we heen rijden? Gaan we naar... nee, dat kan het je ook zo vragen. We kunnen naar Utrecht, naar Zwolle of naar Drenthe, Nieuwbuin om precies te zijn.
3: Ik kan je vertellen, dat hoor je van mij zo meteen.

0: won't let go.
1: Ja, ik toeter alvast met onze lelijke eend, want wij zijn onderweg hier met achter aansluiten. Wij gaan ook eens in de file staan in deze auto. En Robin, jij hebt de lelijke eend vandaag gekozen.
2: Mee.
1: En met Coke en Mentos achter de kiezen gaan we nu naar onze eerste bestemming.
2: Ja.
1: En aan jou de vraag, waar gaat dat zijn? Is dat in... Gaan we als eerste naar Utrecht? Gaan we als eerste naar Zwolle? Of gaan we als eerste naar Nieuwbuinen? En dat is een dorpje in Drenthe.
2: Nou, ik moet zeggen, ik ken Utrecht en Zwolle wel. Maar dat dorpje in Drenthe, dat kende ik nog niet. Dus nou, dat vind ik wel interessant om heen te gaan.
1: Laten we daar dan eens even heen rijden. In de bloemenpluktuin. Ben je daar wel eens geweest?
2: Bloemenpluktuin?
1: Nee.
2: Nee.
1: Nou, dat dacht ik al. Dat is een plek waar je met een schaartje in je hand door de bloemenvelden kunt lopen.
2: Nee, bloemen kan plukken.
1: Absoluut. Je kan je eigen pakketjes aanbestellen.
2: Wow.
1: Ja. Ja.
2: Oh, dat is zo'n leuke date. Sorry, als mensen nog een date zoeken, moet je dit echt gaan doen. Het lijkt me fantastisch.
1: Nou, dat is ook zeker leuk. Alleen het punt is dat Tamara in Drenthe heeft zo'n tuin. Mm-hmm. Het was al een heel groot succes, maar het zijn wel vooral vrouwen die daar langskomen.
2: Nou, dat bedoel ik. Ga lekker met je vriendin als man zijnde op date. En maak een leuk bloemetje voor haar.
1: Ach, wat leuk.
2: Toch?
1: Ja, alleen mijn punt ging er dus eigenlijk over dat het vooral vrouwen zijn die daar langskomen. En dat Tamara wel snapt waarom dat zo is.
2: Okay.
1: Ja, want ja, jongens, misschien moet je inderdaad maar eens over die date heen zetten dan. En daar gewoon heen gaan. Want vrouwen worden hier dus heel erg blij van. Kijk maar.
3: Als klein meisje is het dan heel mooi om dan bloemen te plukken. Maar hier mag het ook dus gewoon echt. Al die vrouwen die hier komen, die gaan ook allemaal blij weer weg. Het is een soort van meisjesdroom.
1: Een meisjesdroom.
2: Ik moet wel zeggen, ik had dat vroeger ook wel dat ik bloemetjes wilde plukken. Maar dan ging ik gewoon echt zulke madeliefjes plukken voor mijn moeder. En dan kwam ik zo aan met zo'n 4 maanden liefjes. En die waren dan binnen een dag dood. Dus ik hoop dat deze bloemen het wat langer volhouden.
1: Ja, deze zullen het wel iets langer volhouden.
2: Ja, leuk.
1: Zeker. Hey, gaan we dan zo naar Utrecht?
2: Ja, vind ik leuk.
1: Gaan we doen.
2: Midden.
1: Eerst even deze. Accidentally in Love, Counting Crows.

0: Love Counting Crows bij het programma waar wij samen met jou in de file gaan staan.
1: Aansluiten, de soundtrack van de file.
0: En vandaag doen wij dat in niks minder dan een lelijk eentje.
2: Nee,
0: ja, bijna.
2: Oh, jammer.
0: Ja, dat is hem inderdaad.
2: Ik dacht ook dat je hem gewoon ging afspelen.
0: Nee, dat ging ik niet doen. Ik liet het jou even doen. Hé, we rijden vandaag ook eerst even naar Utrecht nu. Zei jij toch? Dat we naar Utrecht gingen?
2: Ja, dat klopt. De middle of the land.
0: The middle of the land. Yes. Nou, ik zou zeggen, drijf door. Er is flink veel file. Maar we zijn er ondertussen aangekomen. Het etensaanbod in Utrecht is in de afgelopen 10 jaar alleen maar ongezonder geworden.
2: Oh. Utrechtje toch?
0: Ja, dat is toch niet normaal.
2: Nee.
0: Er wordt steeds meer ongezond voedsel verkocht overal. En ook onder studenten lunchen steeds meer studenten ongezond. Nou, schoolkantines die spelen daar wel een soort van een beetje op in. Door steeds meer gezonde alternatieven en producten en salades aan te bieden. Maar te vergeefs, zegt deze student. Want...
3: Wij kopen het gewoon niet. Dus dan kan hij heel leuk een salade aanbieden. Maar ja, dat is 4 euro. En dan kan je net zo goed een broodje doen. Dan neem ik gewoon ham met mayo en... Ja, dat is nou heel gezond. Nee, dat is gewoon één grote golfschool broodje.
0: Ja, één grote golfschool.
2: Ja, maar weet je wat ik dus wel echt denk?
0: Nou.
2: Dat het ook deels met de prijs te maken heeft. Want ongezonde dingen worden niet... Die worden eigenlijk goedkoper aangeboden.
0: Ja, dat is wel waar.
2: Dus ik denk als je misschien het goedkopere eten... of het gezondere eten wat goedkoper zou maken... dat echt zou schelen.
0: Ja, dat denk ik ook. En dat is bij veel dingen wel zo. Stimuleren, doe desnoods, weet ik
2: veel. Ja, ik mag niks zeggen, want ik vind een vette hap ook ongelooflijk lekker.
0: Ja, dat is ook gewoon heel erg lekker.
2: Oh, heerlijk.
0: Oh, een broodje bal langs de snelweg of zo. Zullen wij de auto weer pakken?
2: Mee.
0: We pakken onze lelijke eend en we gaan naar Zwolle. Want daar is... Hoppa. Zo, we gaan ook achteraan sluiten.
2: Hoppa.
0: Ja, nou, tot zo. Jojo. Achteraan sluiten tot 6 met Robin en Hugo. Ja, en we gaan dus langs Zwolle zometeen. Maar eerst Never Can Say Goodbye van Gloria Gaynor.

0: Never Can Say Goodbye. Nou, tot 6 uur zijn we hier nog gewoon hoor. In ons lelijke eentje onderweg achteraan sluiten het leukste fileprogramma van Nederland. Hey Robin, we zijn aangekomen in Zwolle.
1: Ja.
0: We gaan eens even kijken hoe het daaraan toe gaat. Als jij je introduceert jezelf, hè? Wat zeg je dan? Hoi, ik ben Robin en...
1: Ja. Ik zit even na te denken. Ik zou gewoon zeggen hoi. Ja, dat denk ik.
0: Gewoon hoi, ik ben Robin.
1: Ja.
0: Ik zeg altijd hoi, ik ben Hugo en ik werk bij de radio. Nee, dat zeg ik niet altijd. Maar als je iets om jezelf zou moeten omschrijven.
1: Ik mezelf omschrijven?
0: Ja, als jij zo jezelf moet voorstellen zo en dan...
1: Maar oké, dan zou ik zeggen hoi, ik ben Robin en ik ben een beetje lomp.
0: Oké, dat kan ook, dat kan ook. De 16-jarige Monte uit Zwolle doet het op deze manier.
2: Hoi, ik ben Monte. Ik heb 3 wimpergekko's, 2 rode ratslangen, 1 haaknuisslang, 4 koningspitons, een jemenkameleon, een varkpakiet en 2 konijntjes.
0: Nou, dat is toch bizar.
1: Oké, ik heb
0: huisdieren.
1: 10 tenen, 10 vingers, 2 benen, 2 neusgaten, 2 ogen, 1000 haarplukjes.
0: Nou, dat klopt, ja.
1: 2 voeten.
0: Maar hij heeft dus een slaapkamer met 14 dieren. Reptielen en weet ik veel wat.
1: Ja, weet je, we hadden het net over een bloemplukkerij. Ja, je kan ook een dierentuin beginnen. Ja.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: En ik vroeg mij dan af, een slaapkamer met zoveel dieren, 14 stuks, is dat wel veilig, Monte?
2: Deze is al 2 of 3 keer ontsnapt en deze hier wel vaker. Ik denk wel 6 of 7 keer. Ik heb 1 keer naar een feestje, kwam ik terug, best wel laat. En toen heb ik deze slang van 1,6 meter teruggevonden tussen mijn topper en mijn matras.
1: Wat? Ja, maar... nou, fijn dat dat in Zwolle gebeurt en niet in mijn huis. Ja. Zo, nou, als er ooit iemand nog naast mij zou liggen en die zou een slang meenemen, nou, dan zou ik helemaal geen... Nou, laat maar. Dit klinkt echt heel raar. Ik bedoelde gewoon een...
0: Hey, ik zei helemaal niks, hè? Ja, jij was het.
1: Nee, jij stelt, ik bedoel... Jij... Oké, wacht. Als ik iemand een reptiel bij mij zou meenemen... die zou tussen mijn topper en matras liggen... dan zou ik het wel een beetje kippenvel krijgen. Ja, ik probeer me er zelf uit te lullen, maar dat gaat eigenlijk niet meer. Het is gewoon, zeg jij maar wat leuks.
0: Ja, weet je, ik zeg gewoon dit.
3: Staan we stil of rijden we?
0: Lijkt me beter.
3: Dit zijn de files.
0: Ja, ga jij maar lekker met je slang spelen.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Avondspits is begonnen, een paar bijzonderheden. Het is druk bij Rotterdam en bij Utrecht. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knoop het Oude Rijn en Beest 17 kilometer file. Een half uur vertraging, de linkerrijstrook is dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen tussen Berkel en Rode Rijs en Rotterdam Feyenoord 5 kilometer file. Heel veel vertraging weer bij de Zuurhofbrug op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Verkeer moet via de rechterrijstrook en de vluchtstrook. De N57 Brouwersdam-Middelburg door een kapotte vrachtwagen. Meer dan een half uur vertraging tussen Burghaamsteden en Vrouwenpolder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.
0: Ja, we zijn er nog tot 6. En Robine maakt het net al enorm ongemakkelijk voor iets met slangen en zo. Maar ik wil het zo meteen even hebben over dat andere ongemak van jou.
1: Oh.
0: Want we hadden hier namelijk een fotoshoot.
1: Oh my god.
0: Ja, op de redactie. En ik heb jou nog nooit zo ongemakkelijk gezien. We gaan het er zo even over hebben.

0: Bruno Mars.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Hey Robin, jij was echt zo ongemakkelijk. En niet vanwege die slangopmerking van net, maar meer vanwege die fotoshoot die wij hier hadden.
2: Ja, de mensen denken altijd dat ik niet zo'n ongemakkelijk persoon ben, maar ik kan best wel heel ongemakkelijk zijn.
0: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik echt bij mezelf dacht van nee, ik vind jou ook niet een ongemakkelijk persoon. Ik bedoel, jij danst en altijd hier in de studio ook en het interesseert je geen ene moer. Maar op het moment dat er een camera op jou gericht is of iemand, dan verander jij in een soort, ja, ik weet niet, een soort grote brok ongemak.
2: Ja, ik denk dat ik wel een beetje weet hoe het komt. Ik heb gewoon een beetje moeite met mensen die aandacht aan me geven. Dit klinkt heel raar, maar meer niet aandacht van oh, hoe is het met je? Maar gewoon als er zeg maar een spotlight op jou staat, dan word ik daar heel erg naar van.
0: Maar vind je dan ook dat als je dan de foto terugziet, dat je jezelf er dan niet goed op vindt staan?
2: Ja, nou, maar dat heb ik echt altijd.
0: Ja, en dat is dus, weet je hoe dit heet? Dit heeft dus een naam. En dit kun je dus trainen, hè?
2: Echt?
0: Ja, serieus waar.
2: Oh, dat wil ik wel, want ik heb daar best wel...
0: Want ja, mensen vinden zichzelf vaak op foto's vaak vreemd of minder knap eruit zien dan in de spiegel, bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: En dat komt dus omdat als je naar je spiegel kijkt, dan kijk je dus naar je spiegel, gespiegelde zelf, naar je spiegelbeeld. En dat is dus anders dan wat jij gewend bent op foto's. Dat is natuurlijk ten eerste al raar. En je vrienden vinden vaak foto's leuker omdat ze dan jouw niet gespiegelde versie gewend zijn. En dan zeggen, hey, ja, maar je ziet er eigenlijk heel leuk uit en zo zie je er altijd uit. Terwijl jij denkt, nee, want als ik in de spiegel kijk of een selfie maak, dan is dat in spiegelbeeld. En kijk, om dat te trainen heet dat het mirror exposure effect. Dat kun je dus trainen. Dat is hetzelfde als dat als je vaak genoeg naar een foto van jezelf kijkt, dan ga je jezelf op een gegeven moment steeds mooier vinden.
2: Oké. Okay.
0: Want dat is een beetje hetzelfde als met een liedje wat dan bijvoorbeeld uit is gekomen. Dat hoor je dan een keer, denk je, wat een scheidnummer. En dan hoor je hem 2 keer, 3 keer, 4 keer. En op een gegeven moment denk je, oh, dat is eigenlijk best wel lekker.
2: Dat is prima. Ja, ik moet zeggen, ik ben wel een beetje doorgeslagen, hoor. Want ik ben heel erg ijdel. Zal een wonder zijn. Maar als ik bijvoorbeeld buiten loop, of ik loop... Dit is wel psychopathisch, hoor. Dat geef ik van mezelf toe. Dan loop ik door een straat heen of gewoon bij een huis. En dan elke keer als ik een reflectie zie, een raam, een deur, een spiegel, een etalage, dan kijk ik altijd daarin om naar mezelf te kijken.
0: En wat denk je dan als je dat ziet?
2: Nou, gewoon kijken of mijn haar goed zit of mijn kleding goed zit. Of gewoon, het is gewoon een tik, zeg maar.
0: Maar vind je dat psychopathisch?
2: Nou, dat is best achterlijk hoor, Hugo. Als je door een winkelcentrum loopt en je gaat in elke etalage kijken of je haar goed zit. Ik weet niet of jij weet hoeveel gamer er naast
0: zit. Blijf maar bezig. Op een gegeven moment schrik je helemaal de pleuris en dan ga je zelf vergelijken.
2: En dan naar een spiegel of naar etalage 6 denk je...
0: En denk je ook wel eens, goh, mijn haar zit eigenlijk nu best goed. Ik hoef er niks aan te doen.
2: Ik vond het eigenlijk vandaag wel oké.
0: Ach, kijk nou. Is toch nog een beetje goed gekomen.
2: Ja,

0: get away.
1: Nee, blijf maar lekker hier hoor, want we zijn er gewoon nog tot 6.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
1: Ja, want we gaan het heel even hebben over die powerplaat kanshebbers die we altijd eens even gaan doornemen. En terwijl ik dit aan het doen ben, ben ik ondertussen even een leuk achtergrondmuziekje aan het opzoeken. Want meestal zit hier onder. Ja, zeker.
3: Ja, ik denk dat jij het beter kan. Ja, nou, dat dacht ik al. Nee, ik vind dus... Ik weet niet, voor de mensen die gisteren geluisterd hebben... Ja, ik was hier gisteren opeens. Vraag me ook niet waarom ik er was.
1: Waar was je gisteren?
3: Ik was er, ja. Ik had jou gewoon heel erg gemist.
1: Ah.
3: Dus ik was eventjes het land uit. En toen dacht ik, ja, ik moet even naar Hugo.
1: Even weer terugkomen.
3: Ja.
1: En even de powerplaten doornemen.
3: Ja, en toen kwam er een bepaalde reactie bij een bepaald liedje. En ik hoop dat jullie er net zo blij van werden als ik. Want... ja, dat was fantastisch.
1: Weet je nog welk liedje dat was?
3: Ik weet het wel, maar ik weet alleen de titel niet. Ik weet alleen dat het van M.E.
1: Imei.
3: Imei.
1: Ja, Imei. Die al eerder ook een plaat had gemaakt, namelijk.
3: Ja, hoe heet het? Night at the Opera.
1: Precies.
3: Zo. En die is ook powerplaat bij ons geworden. En ik vond dat zo'n vette track. En ja, daar zingt ze in van... If you like this one, you're gonna like part 2. En ik was maar aan het wachten op part 2 en het kwam maar niet. En toen hoorde ik dus dat ze weer een nieuw nummer ging maken. Ik dacht, oh my god. Ze werken heel hysterisch.
1: Dus misschien kunnen part 1 en part 2 allebei wel powerplaat worden als jij erop stemt. Ja. Via www.gopowerradio.nl. De stembussen zijn nog een uur en 15 minuten geopend. En daarna ja, kun je niet meer stemmen. Dus heb je nog niet gestemd, doe dat dan nog eventjes.
3: Zeker. En belangrijk, als jullie nou denken van, ah, die website vind ik irritant. Download dan gewoon de GoPower Radio app. Want het is zo makkelijk. Je hebt alles op één plek. En je kan ons ook via het WhatsApp-icoontje allemaal leuke berichtjes sturen.
1: Zelfs uit je neus eten is moeilijker.
3: Oh, interessant.
1: Toch?
3: Ja.
1: Imei, mooi.

0: Het favoriete powerplaat kanshebbertje van Hebbertje. Kom op, Hugo. Het is een volwaardig nummer. Van Imee. Nee, het favoriete kan... Ik kom niet meer uit mijn woorden. Rabien, dit is jouw favoriete plaat. Dat wilde ik zeggen.
1: Bino.
0: Ja, Bino, dit is jouw favoriete plaat.
1: Ja, ja.
0: Maar we hebben er nog twee, want we zitten midden in de powerplaat kanshebbers voor volgende week.
1: Het zou wel lullig zijn als we nu zouden zeggen, de ballen mag naar huis.
0: Dat is zeker lullig.
1: Gelukkig. We hebben er nog twee.
0: We hebben er zeker nog twee. Drie platen waar je uit kan kiezen die volgende week de hele week terug zullen komen. Ja. Dit was er eentje van. We hebben er nog twee. De volgende is van Lil Nas X, World's Greatest. Ja, en hij is weer terug van weg geweest nadat hij er mentaal eventjes doorheen zat. Dit is een eerbetoon aan zijn moeder. Ja, van wie hij heel veel inspiratie heeft opgedaan en ook heel veel levenslessen heeft geleerd. World's Greatest. Ik vind het toch wel lief dat je je moeder zo noemt.
1: Ja, mijn moeder is de

0: World Greatest Lil Nas X, een van de drie kanshebbers. We hebben er nog eentje over voor als kanshebber voor de powerplaat van volgende week, waar jij op kan stemmen als je dat wil.
1: Ja.
0: Dat is van een vrouw die ook al eerder powerplaat is geweest hier op deze zender.
1: Ja, wij blijven gewoon bekenden aantrekken gewoon.
0: Nou, wij zorgen ervoor dat ze bekend worden. Dat is het gewoon.
1: Zo, en of. En wij moeten gewoon die credits pakken.
0: Absoluut, wij pakken die credits. Mm-hmm. Want Molly Elizabeth heb ik het over. Zij maakte een nummertje Kiss the Ring. Zij maakte eerder al Run the Rabbit. En ja, als je die kent, dan herken je deze ook uit duizenden dat deze van Molly Elizabeth is. Het is een bepaald soort sound, alsof je in een pretpark staat. Of ja...
1: Kan zo van de Efteling zijn.
0: Ja, of Alice in Wonderland. Of
1: leuke intro.
0: Toch?
1: Zeker.
0: Dus, als jij dat ook vindt, stem erop. www.gopowerradio.nl.
1: Je hebt nog maar een uur.
0: Dus download snel die app. Dat kost namelijk 3 minuten. En dan heb je nog 57 minuten om te stemmen. Op deze bijvoorbeeld. Zullen we het gewoon bij Molly Elizabeth laten? Jongen.

De laatste kans hebben op de powerplaat. Molly Elizabeth, Kiss the Ring. Hoor die hierbij achter aansluiten op Girl Power Radio. Girl Power. En we zijn er nog tot 6 met hele goede muziek. En zometeen even die winactie. Vroeger was je

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een dakloze man is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf omdat hij op 30 september een cameraploeg van Poont bedreigde in het Amsterdamse Oosterpark. Hij sloeg op een camera en trok daarna een mes richting een beveiliger. Dezelfde middag werd hij aangehouden op basis van camerabeelden. Ook verbleef hij illegaal in Nederland. De voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst, BND, August Hanning, die van 1998 tot 2005 leiding gaf aan de dienst, wordt verdacht van spionage en landverraad. Hij zou in 2022 geheime informatie hebben doorgespeeld aan China. Een oud-medewerker deelde jarenlang vertrouwelijke BND-documenten met Hanning, mogelijk tegen betaling. Beiden zijn nu aangehouden. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar 2 stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. Makelaars zien dat bij ongeveer een kwart van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie, zo meldde NVM-voorzitter Lana Goudsmit-Gersen vandaag. Netbeheer Nederland berichtte al dat voor bijna de helft van de woningen, waarvoor de komende 3 jaar een stroomaansluiting is aangevraagd, geen plek beschikbaar is op het elektriciteitsnet. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke avondspits met meer dan 750 kilometer file aan elkaar. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Utrecht Centrum en Beest. 20 kilometer daarvan. Een half uur vertraging. De linkerrijstrook is door werkzaamheden dicht. Op de A4 is het druk van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade knoop het Ketelplein 26 kilometer file. Op de A16 Breda richting Rotterdam. 3 kwartier vertraging tussen Zonzeel en Dordrecht 7 kilometer. A16 Rotterdam Breda door een kapotte vrachtwagen. Tussen Berkel en Roderijs en Rotterdam-Feyenoord 5 kilometer file, 20 minuten erbij. En een half uur op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Beuningen en Malden 9 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Feestje in de file met achteraansluiten op Girl Power Radio.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Black Eyed Peas. Hey, Bien.
1: Bino.
0: We gaan er bijna heen.
1: Oh,
0: ja!
2: Reisje in de file. Met achter aansluiten.
0: En niet alleen in de file, want aankomende zaterdag is het Vroeger Was Je Anders XXL-feest.
1: En wij zijn erbij.
0: En wij zijn er zeker bij.
1: Als je nou ons ziet en je denkt, we gaan even een gezellig feestje bouwen, dan mag dat niet. Nee, ik ga weer. Nee, dat
0: jawel, jawel.
1: Hartstikke gezellig. Jullie moeten gezellig meekomen met ons.
0: Ja, dat is hartstikke leuk. Aanstaande zaterdag is er Vroeger Was Je Anders XXL-feest in Scheveningen.
1: Ja.
0: En wij geven daar kaarten voor weg. En we zijn er zelf ook bij. Dus,
1: we maken echt geen grap. We zijn er echt.
0: Ja, dat is echt ontzettend leuk. Ja. Ik heb er heel veel zin in. En dat is in het White House, in het Reborn White House in Scheveningen. En dus ja, morgen maken we bekend wie de kaartjes hebben gewonnen. En wie er dan gratis heen mag gaan. En dat is fijn, want bijna alle kaarten zijn al uitverkocht.
1: Ja.
0: Dus ja, je moet er wel heen.
1: Zeker.
0: Anders mis je gewoon iets.
1: Ja, anders was je vroeger hetzelfde.
0: Maar ik weet alleen dus nog niet zo goed wat ik aan ga trekken. Want het is goud en zwart. Wat heb jij nog een ideetje?
1: Goud en zwart? Ja. Was er een dresscode?
0: Ja, er is een dresscode.
1: Oh, dat heb ik helemaal niet meegegeven. Ik ga wel Pas lief aankijken of ik zijn jasje aan mag.
0: Pas Kinel van deze, ook van GoPower, die je wel eens in de ochtend hoort.
1: Ja, die heeft een mooie goud-zwart jasje.
0: Ja, maar dat is een herenjas. Dus ik denk dat ik die aandoe.
1: Ja, ga je mijn drip stelen?
0: Ik ga jouw drip stelen, niet een beetje ook.
1: Oké, nou dan moet ik nog even goed nadenken. Dan komen we daar nog wel even op terug.
0: Dat is goed. Nou, terwijl Robine nadenkt, kun jij naar Instagram gaan en dan Girl Power Radio volgen op Instagram. En ook Vroeger Was Je Anders XXL. En ja, als je dat doet, dan hoef je alleen nog maar iemand te taggen met wie je daarheen wil gaan. Morgen maken we het bekend in de middagshow. Rea gaat dat voor ons doen. En dan weet jij of jij zaterdag ons gaat tegenkomen op het Vroeger Was Je Anders XXL. En om alvast een beetje in de stemming te komen, Robin, jouw lievelingsliedje van Mart Hoogkamer. Ja, lekker zwemmen!

0: laatste die was van mij, hè?
1: Nee, helemaal in voor zaterdag!
2: We create the soundtrack of your life. Dit is Girl Power.
1: Nou, daar gaan we nu een beetje bij komen met TLC. Oh, ondertussen heeft Robin zich helemaal aangekeken, maar je bent te laat, meid. Ja, we gaan nu al naar TLC, naar Waterfalls.
3: Dat mag ook, dat is ook oké.
1: Ja, het staat je heel goed, dat gouden strikje, dat gouden jasje.
3: Ik denk alleen niet zo goed op mijn haar. Maar...
1: Wat zeg je?
3: Pas niet zo goed op mijn haar.
1: Nee, dat klopt. Maar ja, goed, je kan niet alles hebben.
3: Nee,

0: Girls. TLC. Wat ben jij...
1: Nee, sorry. Ik zat naar mezelf te kijken in de Twitch. Dus als mensen willen lachen, kunnen ze meelachen. Ik heb mijn koptelefoon opgedaan, maar dat strikje komt er onderuit.
0: Je hebt een gouden strikje op je hoofd.
1: Nou, ik lijk net op Katien, Duk.
0: Dat wel een beetje, ja. Nou, het is in ieder geval wel gezellig. Hey, praatplaatje. En ik dacht, zal ik eens vandaag eens een praatplaatje meenemen?
1: Vind ik leuk, want je praat nog niet genoeg.
0: Dankjewel,
1: Nee, vertel.
0: Vertel.
1: Ja, wat het praatplaatje is van vandaag.
0: Mijn praatplaatje van vandaag gaat over hier. Maar we maken hier op de redactie. Ik ga even de mensen een kijkje achter de schermen geven.
1: Heel klein kijkje.
0: Wij hebben een keukentje. En in dat keukentje, daar kunnen we altijd lunchen. En daar staat van alles. En we worden hier echt ontzettend goed verzorgd. Ik bedoel, er is van allemaal faciliteiten. Maar er is gewoon één gouden regel hier in dit gebouw. En dat is niet per se, dat is geen gekke regel. Dat is eigenlijk gewoon heel normaal. Maar dat is dat je gewoon je zooi achter je reet opruimt. Punt.
1: Mm-hmm.
0: Nou goed, nou is er dus ook een tosti-ijzer hier. En ik denk dat ik dat Robin niet meer hoef te vertellen. Maar voor mensen die niet altijd elke dag hier achter de schermen komen. Ik eet ongeveer 2 tosti's per dag.
1: Als twee.
0: Lunch. Ja,
1: 2,
0: soms ontbijt ik er ook mee en dan lunch ik er weer mee. Dus ik kom altijd, meestal ziet mijn dag er zo uit. Dan kom ik rond een uurtje of 1 de redactie op. Dan ga ik even een tosti eten. Dan doe ik een tosti-ijzer aan. Gooi ik mijn broodjes erin. Nou, goed. Alleen het punt is, ik sta hier dus niet alleen bekend om de tosti's, maar ik sta hier dus ook bekend om altijd dat tosti-ijzer te vergeten schoon te maken, uit te zetten. Het is het werkelijk waar.
1: Ja.
0: Het is echt
1: ik heb een vloek met koffiezetapparaat en jij hebt een tosti-apparaat. En zo zijn wij gewoon eigenlijk gewoon meubels in de keuken.
0: Ja, dat is, we hebben een bepaald soort vloek. En eergisteren kwam Monique, de grote baas, die zei naar me toe en die was, ja, ik de laatste paar dagen dacht ik moet dat ding echt goed schoonmaken. Dat moet gewoon.
1: Ja.
0: Nou, dus ik echt gebrand om dat ding goed schoon te maken. Kom Monique gisteren dus naar mij toe. En Monique is echt een hele lieve vrouw. Maar soms dan zie je in haar ogen dat er iets is. En ze zei Hugo. En ik keek haar aan en ik denk shit, nu ben ik de Sjaak.
1: Daar is het koffiezet al over.
0: Maar ik dacht ook, ik heb dat ding schoongemaakt.
1: Ja.
0: Dus ik zeg, ja, maar ik heb hem toch schoongemaakt? Zei ze, ja, maar je hebt hem niet uitgezet.
1: Je kan niet altijd 6 gooien.
0: Nee, en toen dacht ik, ja, wat is dat toch met mijn hoofd? Wat is dat toch? En zei zo, ja, jij vergeet gewoon altijd alles. Toen dacht ik, ja, nou, dan is er maar 1 liedje wat daarbij past. En dat is die deze, Remind Me to Forget. It never fades away. It's staying.

Het nummer werd maar in 4 uur tijd geschreven op een gitaar met 4 snaren. En het is 28 jaar na de release nog steeds zo populair. Dat is toch die kracht achter Iris, de Goo Goo Dolls. Ja, misschien heeft Taylor Swift het gewoon nog een keertje gecoverd. En die beelden van in 2004, weet je dat nog, in Buffalo, waar de band in die stort.

Zin hebt om dat gaspedaal in te trappen. En dat gaan we nu doen, hierbij achteraan sluiten. Zometeen het nieuws en dan het dierengeluid. Geniet ervan. Let op dat gaspedaal. En als je geen zin hebt om op het gaspedaal te letten, let op die flitsertjes. Ze staan er.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het regent hier en daar. Het is donderdagmiddag, het is oktober. Het is een drukke avondspits, kortom. Er staan lange files bij Rotterdam, bij Utrecht en rond Arnhem en Nijmegen. Op de A7 Den Oever-Zaanstad tussen Hoorn Noord en Purmerend Noord 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is een half uur en de rechte rijstrook is dicht. A16 Rotterdam-Breda tussen Berkel en Roderijs en Rotterdam-Feyenoord 5 kilometer file, kwartiervertraging door een kapotte vrachtwagen. A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein 13 kilometer file. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Wezep en Zwolle Centrum 8 kilometer file. Op bergingswerkzaamheden heb je een half uur vertraging. Op de A50 Arnhem richting Oost tussen Knoopend Grijshoort en Ravenstein 24 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Dance the Night van Dua Lipa van de Barbie, de album.
1: Achteraan sluiten, ja. De soundtrack van de file.
0: Hey, en jij dacht er even onderweg te komen. Jij ging net even weg en toen kwam je. Toen dacht ik al, ja. Jij bent gewoon dat dierengeluid aan het ontlopen. Nou, nee hoor.
2: Wacht. Maar praat het even goed, want ik heb een steuntje vandaag.
0: Je hebt een steuntje vandaag. Er is iets aan de hand. Robine loopt weg. Normaal gesproken hebben we altijd het dierengeluid vandaag. Op iets voor 5:30. Maar op dit moment is Robine dus... En die raadt het eigenlijk nooit. Dan laat ik een dierengeluid horen. Krijgt ze 1 plaat de tijd om het dierengeluid te raden. Maar ze zegt, ik heb een steuntje nodig. Ze rent weg. En ze komt nu weer heel hard rennend terug.
2: Ik heb mijn 3 dierenvrienden van de studio meegenomen.
0: Ach kijk, je 3 dierenvrienden van de studio.
2: Voor de mensen die met Twitch meekijken. We hebben een kat die zwaait.
0: Een kat die zwaait in een soort plastic bakje. Zo'n gelukskat.
2: De beweging na. Hebben we een mooie vogel.
0: Ja, dat is een soort, soort vogel, ja. Een klein vogeltje.
2: Een olifant gemengd met een varken.
0: Een knuffelolifantje gemengd met een varken. Nou, dat is alle 3 niet wat dit dier is, want ik ben op zoek naar dit geluid.
2: Nou, kan je vertellen... Die beesten zitten me alle 3 aan te staren en die hebben even weinig inbreng als ik zelf.
0: Nou, wil je hem nog een keertje horen?
2: Ja, doe maar.
0: Nou, heb je enig idee?
2: Nee, maar dat is niet verrassend.
0: Nee, dat klopt. Je hebt meestal geen idee.
2: Maar ik ga mijn best doen.
0: Je gaat je best doen. Nou, jij lijkt er wel een beetje op. Dat is wat ik ga zeggen.
2: Nou, bedankt. Alvast.
0: Alsjeblieft. Ja. Het is geen vogel. Hier, nog 1 keertje dan. Nog 1 keertje. En het is ook geen Little Lion Man. Of ook geen Mumford & Sons.

0: Nou, dat ligt er nog maar net aan of je het vandaag wel weet, Robin. Want welk geluid is dit voor dier?
1: Een zeehond.
0: Een zeehond?
1: Ja, jij zei dat het op mij leek. En jij noemt mij altijd een zeehond als ik moet lachen.
0: Noem ik jou altijd een zeehond als je moet lachen? Het blijft nog even angstvallig stil, hoor. Want ik heb daar geen actieve herinnering
1: aan. Ja, echt? Je lijkt me een zeehond.
0: Oh, echt? Ja. Nee, dat is in ieder geval fout.
1: Maar ik lijk erop. Dat vind ik een beetje...
0: Nee, dat is een beetje flauw.
1: Oh, oké. Okay. Dus ik moet er niet serieus over
0: nadenken. Nee, je moet het niet serieus. Dat gaat me echt haten als jij hierop lijkt.
1: Ah, oh, schijt. Een varken?
0: Nee.
1: Wat zou ik nog meer heel erg vinden? Een laatste mooie gok is een walrus.
0: Nee, het is het dier dat voornamelijk 50% van alle sterfgevallen doodgaat tijdens een toiletbezoek. Want dat doen ze namelijk maar één keer in de week. Ze poepen alleen maar als ze uit de boom klimmen. En dat doen ze maar één keer in de week. Oh. En dan gaan ze dood. En dat is een luiaard.
1: When I was young, dat ben ik wel.
0: Dat klopt.

0: Anita Meijer, de eerste vrouwelijke artiest die een volledige Kuip uitverkocht.
1: Bam.
0: Ja, dat moet je maar gedaan hebben. En ze begon ooit dus, ik weet niet of jij dat wist, als achtergrondkoortje bij Patricia Pai.
1: Echt?
0: Ja, zeker. Dat wist ik niet. Nee, dat wist jij niet. Nee. Ik ook niet, maar nu wel.
1: Leuk feitje.
2: Heb jij je dagelijkse dosis girl power al gehad? Girl power.
0: Ja, nou, dat is zeker nog. En achteraan sluiten ze tot 6. Zometeen.

0: Espressootje achter de kiezen. Gemaakt door Sabrina Carpenter. Misschien helpt dat je net zo die laatste paar meters van de file door. En wat misschien ook de laatste paar meters van de file door helpt, is wat positiviteit in de ether. Ja, want het is 6:15. En dat betekent dat we wat positiviteit de wereld inslingeren.
1: Ja, zeker.
0: Paar complimentjes. Gratis.
1: Zoals, wat zie je er goed uit vandaag, Hugo?
0: Ah, dankjewel.
1: Wat stond jij goed op de foto, Hugo?
0: Nou, dankjewel, Robin. Ja, ik denk dat ik dit maar gewoon aan de mensen op straat overlaat. Ik kan er niet zo goed mee omgaan, maar ik kan ze wel altijd heel goed bezorgen. Dus dat gaan we maar eens even doen.
2: Ik ben heel trots op mijn kinderen, omdat ze super hard hun best doen voor school. Uit zichzelf.
3: Ja, dit is een hele lieve man.
4: Heel attent.
5: Nou, ik vind dat mijn partner heel hard werkt en het heel goed doet. En ik vind dat eigenlijk wel heel knap dat hij dat ook blijft volhouden. Hij is ook laatst manager geworden, dus complimentje naar hem.
6: Dan geef ik een complimentje gewoon terug. Ik ben heel blij met het. Een tijdje long distance gedaan. En ik moet zeggen, het is super leuk nu ze weer terug is. Dus ja, het is gewoon echt de sunshine van de woning en van mijn leven. Dus ik vind het echt geweldig.
7: De leukste compliment voor vandaag is dat mijn kinderen hun eigen huis hebben. En dat ze dat heel goed hebben gedaan.
8: Nou, niet echt een compliment. Ik ben gewoon heel trots op iedereen. Of tenminste op mijn kinderen, op mijn kleinkinderen, op mijn broers, schoonzusjes. Ik ben heel trots op hoe wij doen met z'n allen.
0: Oh.

Ja, toen Blue Ivy, de dochter van Beyoncé, dit nummer de hele tijd draaide in 2017. Ze was enorme fan toen, dacht Beyoncé, eigenlijk wil ik hier wel eens op meedoen. Toen gebeurde er ook nog eens een ramp. En moest er geld opgehaald worden voor een goed doel. En ja, toen dacht Beyoncé, gebruiken we dit nummer. Dus zij belde J Balvin op. Zei, hey, ik wil eigenlijk best wel graag meedoen aan dit nummer. En dan kunnen we gelijk geld ophalen voor Puerto Rico en andere Caribische eilanden. En Mexico bijvoorbeeld, door die zware verwoestende orkanen. Nou, zo geschiedde. En vervolgens ging alle opbrengsten van deze nieuwe versie van Emigente met Beyoncé naar het goede doel.

0: met Counting Crows komen we weer aan het einde. We moeten ook snel plaats gaan maken hier in de studio van Girl Power Radio.
1: Zeker.
0: Want Tessa de Kom staat voor... Nee, dat is Romy van Vrede staat voor de deur.
1: Zo.
0: De sporter die wij het lang sponsoren. En ja, die gaat zo meteen in gelijkspel even vertellen hoe het met haar gaat.
1: Ja, dus, bijzondere dingetjes. Dus ik zou zeggen, blijf hangen.
0: Blijf lekker luisteren. Ik dank jou, Robin.
1: Graag gedaan, ik dank jou.
0: Morgen maken we bekend wie de tickets heeft gewonnen van Vroeger Was Je Anders XXL. Volg ons nog even snel. En ook Vroeger Was Je Anders XXL om nog kans te maken op die tickets. Morgen zit Rea hier. Ik ben er maandag weer. En misschien zie ik jou zaterdag wel op het feest.
1: Woe!

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Heijnen waarschuwde voorafgaand aan overleg met zijn Eurolanden-collega's dat Europa te veel uitgeeft en te weinig hervormt. Hij verwees naar een rapport van de Europese Rekenkamer over oplopende schulden. Italië vroeg een ontsnappingsclausule aan vanwege hoge energieprijzen, waarmee het maximaal 1,5% extra mag besteden. Heijnen is daar geen voorstander van. Een dakloze man is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf omdat hij op 30 september een cameraploeg van Poont bedreigde in het Amsterdamse Oosterpark. Hij sloeg op een camera en trok daarna een mes richting een beveiliger. Dezelfde middag werd hij aangehouden op basis van camerabeelden. Ook verbleef hij illegaal in Nederland. De voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst, BND, August Hanning, die van 1998 tot 2005 leiding gaf aan de dienst, wordt verdacht van spionage en landverraad. Hij zou in 2022 geheime informatie hebben doorgespeeld aan China. Een oud-medewerker deelde jarenlang vertrouwelijke BND-documenten met Hanning, mogelijk tegen betaling. Beiden zijn nu aangehouden. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar 2 stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. En dan het weer. Vanavond daalt de temperatuur geleidelijk naar waarden tussen 9 en 12 graden rond middernacht. Er zijn brede opklaringen, hoewel er verspreid over het land nog een enkel buitje kan vallen. De wind draait naar het zuidwesten en wordt zwak. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering. Gelijkspel vertel. De deep dive in sport met Monique en Deborah. Elke donderdagavond.

0: Een hele goede avond en welkom bij Gelijkspel Vertel. Deze week hebben we een hele leuke gast in de studio. Maar tegenover me zit natuurlijk Deborah, mijn vaste teammeetje. Mijn buddy van Gelijkspel Vertel.
1: Mijn sportbuddy.
0: Ja, ja, nee, we sporten nooit samen, helaas.
1: Nee, dat niet. Maar we kijken het wel heel vaak samen, hè Mo? Dat is ook een vak. Ja, ook een vak.
0: Dat doen we zeker. Aan de andere kant van Deborah, daar zit Romy van Vrede, onze snowboardster en onze eerste gesponsorde atleet. En dat is nou ondertussen al, ik moet elke keer rekenen, ik denk al 4 jaar, dat ze in de stal van GP zit. Welkom, Romy.
2: Dankjewel.
0: Hoe is het met je?
2: Goed.
0: Ja? Hard aan het trainen?
2: Ja, zeker. Dus natuurlijk net de zomer eigenlijk achter de rug een beetje. En de eerste plannen om naar de sneeuw te gaan, die zijn er al. Dus eigenlijk ga ik volgende week de echte sneeuw in voor het eerst. Oh. Dus daar kijk ik heel erg naar uit.
1: Voor het eerst dit jaar, hè mensen?
2: Ja. Voor het eerst dit jaar.
0: En is het gelijk een training of is het alweer gelijk een voorbereiding op de eerste competitiewedstrijd voor jou?
2: Eigenlijk allebei. Het is natuurlijk sinds april heb ik niet meer op de echte sneeuw gestaan. Ik ben wel in de zomer heb ik doorgetraind op de indoor faciliteiten hier in Nederland en op de airbag. En natuurlijk veel krachttraining gedaan. En onze eerste echte wedstrijd zal in november zijn. Dus het is nu natuurlijk wel weer belangrijk dat we gaan opbouwen. En dat je gaat werken aan eventueel nieuwe tricks voor de eerste wedstrijd. Dus ja. Het is, en een beetje erin komen en gelijk trainen voor de wedstrijden.
0: Misschien moeten we voor de luisteraars nog eventjes duidelijk vertellen wat je eigenlijk doet, Romy. Want sneeuw, ja, gooi je sneeuwballen. Doe jij wedstrijd zwemmen in de sneeuw.
1: Oh, sneeuwman bouwen.
0: Sneeuwman bouwen.
2: Sleeën.
0: Sleeën, ja. Ja,
1: vrienden,
0: ja.
1: Niet neerkijken op sleeën.
0: Maar leg even in het kort uit wat jij precies doet.
2: Ik doe freestyle snowboarden. En dat doe ik, daar kom ik uit in 2 disciplines, namelijk Big Air. Dat is 1 grote schans waarop je vaak 2 sprongen doet. Die je meetellen uiteindelijk voor je punten waarmee je dus kan winnen.
0: En, even voor de duidelijkheid, er zijn 2 keer een sprong. Hè?
2: Niet ja, dat mensen 2 losse sprongen.
0: Ja, niet dat de mensen denken je doet in de lucht 2 trucjes. Nee, dat gaat niet.
2: Nee, het is echt 1 grote schans. En daar krijg je eigenlijk 3 pogingen om jouw tricks te landen. En de 2 beste tellen daarvan.
0: Ja.
2: En dan om het nog even wat ingewikkelder te maken, moet je dus ook allebei die sprongen die meetellen een andere kant op roteren in de lucht.
1: Ja. En is dat dan voor de extra punten of is dat een verplichting?
2: Het is een verplichting.
1: Je moet aan allebei de kanten kunnen laten zien wat je kan. Want meestal heb je een favoriete kant.
2: Ja, zeker. Die heb ik ook. Maar je moet ook een andere kant ernaast kunnen zetten. Doe je dat niet, dan telt er dus maar 1 score. En dan ga jij het dus ook niet redden tegenover de rest die het wel doet.
0: Nee.
2: Ja. Dus je bent eigenlijk gewoon verplicht om 2 kanten op te draaien. Ja.
0: Ja. En je andere onderdeel?
2: Ja, sloopstijl, dat is...
0: Moet ik altijd denken dat je iets gaat slopen?
1: Ja, hè? Zo klinkt het wel. En ook met stijl, hè?
0: En
1: dat
0: met stijl, ja.
1: Zomaar, maar echt knap. Dat je echt knap kan slopen.
2: Nee, dat is een langer parcours als het ware met schansen. En van die buizen waar je overheen glijdt. In die course, rails heten die inderdaad. En die zijn wat creatiever. En je wil daar eigenlijk gewoon... veel variatie laten zien. Dus er zit ten opzichte van Big Air geen minimum aantal rotaties of keren dat je links of om rechtsom omdraait. Maar de jury kijkt altijd graag naar de hoe je varieert door die baan heen, hoe creatief je bent en natuurlijk op je uitvoering.
0: Kan jij een salto maken er vanaf?
2: Ja. Dus we zijn aan het doorroepen. Nee, die komen er wel aan. Dus ook zeker die salto's in zo'n run, die kunnen wel heel erg je score boosten. Dus dat is ook een van de dingen waar we deze zomer goed op getraind hebben.
0: Ja, want het is natuurlijk, de meeste mensen glijden, hè, dan eroverheen of iets. Maar het is natuurlijk spectaculair als je van die rails af kan komen en je doet nog een extra trucje.
2: Ja, klopt.
0: Dus dat levert toch weer extra punten op.
2: Ja, zeker.
0: Dus krijgen we ooit een keer de Romy-sprong?
2: Ja, wie weet. Als ik iets ontwerp, als het ware uitvind wat nog niemand eerder heeft gedaan.
1: Een variatie op de YOLO-flip.
0: Ja, YOLO-flip hadden
1: de
0: we gisteren. De
1: YOLO-flip.
0: Ja, we hadden het van de week erover inderdaad. Over een speciale sprong in het skiën ook.
1: Snowboarden, YOLO-flip.
0: Ja.
2: YOLO-flip.
1: Ken je niet? Nou, ik bestaat heb wel, schijnbaar.
0: Ja, nee, ik heb het wel gezien. Dat heb met die kom te maken.
2: Ja.
0: Als je in die kom dus heen en weer gaat. En het is inderdaad een trucje die ze doen in de lucht.
2: Mm.
0: En het is echt YOLO.
2: YOLO. Okay.
1: In de halfpipe.
2: In de halfpipe. Ja. Ja. Ja, ik heb er nog nooit van gehoord.
0: Nee, wij ook niet. Maar dus ja, wij vonden het wel interessant.
2: Ja. Nou ja, ik zit natuurlijk ook wat verder van halfpipe vandaan. Het is wel heel goed om het te oefenen. Ook al kom je niet zeg maar officieel in die discipline uit. Want ze zijn de laatste jaren veel aan het werken om zeg maar creatievere onderdelen in de sloopstijl te plaatsen. Dus het komt ook regelmatig voor dat we in plaats van een rechte afzet van zo'n schans een schuine of een...
0: Ja.
2: Ja.
0: Die zie je wel voorbij komen soms, hè? Dat jullie toch naar de zijkant moeten en toch nog eventjes dus dan, een soort halve gekke sprong moeten maken.
2: Ja, dus daarom is het wel goed om dat te oefenen. En ze zijn nu bezig om het onderdeel, om eigenlijk een los onderdeel te maken van rails.
0: Oké. Okay.
1: Wow.
2: En dat is nu volgens mij een officiële discipline, zeg maar, erkend door de internationale snowboardorganisatie. En ik geloof dat ze daarin ook plannen hebben om World Cups te gaan houden.
0: Oh, wow.
2: Dus dat, dat is wel interessant. Is wel, uniek,
0: misschien nog wat van mij.
1: Wat rails.
0: Ja.
1: Mo.
0: Ja, je weet
1: nee, ik wil het wel zien.
0: Ja, hè?
1: Ja, ja, nee, ja, ja, ja. Ik zeg gewoon ja nu. Ja, let's do it.
0: We gaan gewoon op die rails wij.
2: Ja, en als Nederlander kun je natuurlijk in de zomer heel veel eigenlijk trainen in zo'n indoorbaan. En daar is het is niet echt gemaakt om bijvoorbeeld een grote schans neer te zetten. Maar je kan dus wel heel goed rails trainen hier in Nederland.
0: Maar rails kan je in principe ook gewoon natuurlijk op je skates of op je skateboard oefenen.
2: Dat staat dat wel iets te ver weg van het snowboarden.
1: Dat is grappig, hè? Want eigenlijk is het in de basis gewoon best wel vergelijkbaar. Ik kom uit skatepark.
2: Ja.
1: Het is, we hebben rails en halfpipe en al die dingen en schansen.
2: Met een skateboard kun je zeg maar met je trucks klem je een soort van die rail. Mm-hmm. Dus daarop heb je grip.
1: Ja, ja en dat heb je niet met een snowboard.
2: En daar spring je
1: natuurlijk
2: zeg maar niet echt dezelfde rotaties. Je slide zeg maar niet hetzelfde als op een snowboard.
1: Nee, dat
2: geloof
1: ik
2: wel. Ik heb er toevallig laatst een leuk gesprek over gehad met iemand die dat wel op een skateboard doet.
0: Ja.
2: Maar die zei ook van ja, het is makkelijker om vanaf het skaten naar het snowboarden te gaan als van het snowboarden naar het skaten.
1: Oh, dat is goed nieuws wel voor mij.
0: Ja, nou blijf maar gewoon lekker bij de snowboard. Ja. Een volgende dingetje is wat wij een beetje weten, maar misschien dan onze luisteraars niet. Kom je uit een familie waar veel mensen snowboarden? Dus heb je een papa of een mama voorbeeld?
2: Ja, mijn neef deed altijd snowboarden. Maar eigenlijk vanaf kleins af aan ga ik al ieder jaar met de hele familie op wintersport. En eigenlijk vanaf het moment dat ik een beetje begon met lopen, ben ik op de skis gegaan.
1: Want hoe is er een leeftijd dat je mag skiën? Nee hè, ze hebben geloof ik echt een piste du baby. En, of zitten daar veiligheidseisen aan?
0: Ja, er zitten wel eisen aan. Je kind moet zindelijk zijn.
1: Oh, dat vind ik wel belangrijk. Ja, anders wordt die piste zo goor.
0: Ja, nee.
2: Don't eat yellow snow.
1: Ja, eat the yellow snow.
0: Het heeft mee te maken dat de leraren geen tijd hebben om een pempen te vervangen. Nou, tijdens en tussendoor. Dus je kind moet zindelijk zijn.
1: Oh, maar dat vind ik wel een goede onder.
0: Ja, maar voor mij mag je inderdaad als je kind 2,5 is en zindelijk, kan die gewoon op skiles.
1: Ja.
2: Ah. Ja, dus zo is dat eigenlijk bij mij ook gegaan. En uiteindelijk, mijn neef deed altijd snowboarden. Toen wilde ik dat ook gaan proberen.
1: En is dat waar je ook voor het eerst hebt gezien?
2: Ja.
1: De sport?
2: Ja.
1: Dat je eerst kennis hebt gemaakt daarmee?
2: Ja, dus het is natuurlijk wel op wintersport een andere tak van skiën, snowboarden als wat ik nu doe uiteindelijk.
1: Absoluut, ja, toch wel.
2: Maar het is wel daar vandaan gekomen.
1: Ja, precies. Want hoe lang doe je dit al? En dan bedoel ik de sloopstijl en de big air dingen.
2: Ik denk dat ik nu zo'n 10 jaar wel bezig ben. Ja.
1: Dat is lang hè, voor iemand die in 2005 geboren is.
0: Nou ja, ik weet dat haar mama, een goede vriendin van mij ook, een hele lieve foto heeft van kleine Romy op de socials. En dan zie je Romy in een rolspakje. Dan kan je niet meer voorstellen nu dat ze een rolspakje aan zou doen. Maar daar is ze behoorlijk jong nog op inderdaad. Dus,
1: ja, ik kan me inderdaad ook nog een foto herinneren met een van jouw snowboardhelden. Ja. Toen was je volgens mij ook heel klein.
2: Ja, dat is ook lang geleden.
1: Nou, nu we het toch daarover hebben. Ik zat een beetje te gluren op jouw Insta, want zo ben ik. En ik zag een foto met een alligator. Maar het was ook nog een kleine Romy hoor, was dit. Ja, ik ben helemaal in je Insta gegaan. Wat is je lievelingsdier?
0: Geen alligator, denk ik.
2: Nee, ik denk dat ik niet... Ja,
1: ja je was in Amerika
2: vraag. Ik denk
1: ergens.
2: Daar eigenlijk niet zo vaak over na. Maar
1: over dieren?
2: Nee.
1: Oh.
0: Maar een hond wou je toch heel graag?
2: Ja, ja ik heb vroeger altijd twee hondjes gehad. Eigenlijk één grotere, één kleine. Maar ja, dat vind ik heel leuk. Dus ik zit soms bij mijn moeder wel eens van... Hey, mam, zullen we weer een hondje erbij nemen? Maar ja, weet je, met de hoeveelheid dat ik weg ben... is dat gewoon heel lastig.
1: Ja.
2: Dus ja, nu gaat dat nog niet. Misschien dat ik ze met de tijd wel kan overtuigen. Maar nu nog niet. Maar ja, honden vind ik altijd wel heel leuk.
1: Okay.
2: Ja.
1: Niet alligator.
2: Nee.
0: Nee. En voor mij is het een kleine vakantiefoto.
1: Het is een vakantiefoto van heel lang geleden. Maar ik vond hem heel grappig.
0: Hij is zo schattig, is hij. Hey, we gaan even muziek draaien. En dan gaan we daarna komen we eventjes terug. Want wij willen ook wel eens graag weten... wat voor straffen en disciplines of disqualificaties er is bij jou.

0: Yes. Welkom terug bij Gelijkspel Vertel. We zitten hier nog steeds aan tafel met Romy van Vreden. En we hebben het net al gehad over... Ja, waar zijn er eigenlijk mogelijkheden om gedisqualificeerd te worden? Hoe bond moet je het maken in deze sport om van de baan gestuurd te worden? Romy.
1: Ja, het freestyle snowboarden is eigenlijk... Als ik het zelf zou moeten zeggen, best wel een relaxte, chille sport en de omgeving. En iedereen is best wel...
0: Relaxed.
1: Best wel relaxed gewoon erin, weet je wel. En ja, er zijn natuurlijk wel een aantal soort van regels waar je aan moet houden. Bijvoorbeeld dat je, als je deelneemt aan die wedstrijd, dat je in ieder geval een helm moet dragen. Anders mag je niet starten. Je moet op tijd komen voor je run. Kom je dat niet, dan... heb je gewoon je run niet.
0: Nee,
1: dan
0: dus
1: heb
0: dan
1: je gewoon pech. Heb je jezelf
0: ermee.
1: In uitzonderlijke gevallen kan je dan natuurlijk wel een rerun krijgen. Zo noemen ze dat. En verder heb je natuurlijk gewoon te houden aan de regels van de dopingautoriteiten.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus daar kan je ook gewoon willekeurig voor getest worden op de events.
0: Ja.
1: En sinds kort maken ze gebruik van een... Ja, testmethode zou ik het noemen. Waarbij ze de base, dus de onderkant van jouw snowboard... die in aanraking komt met sneeuw als je glijdt... die testen ze ook.
0: En waar testen ze die dan op?
1: Die testen ze op bepaalde soorten wax. Dus je wax, je snowboard, zodat je, zeg maar, of je ski... zodat je sneller naar beneden gaat. En er zijn bepaalde stoffen die dus... ervoor kunnen zorgen dat je veel sneller bent.
0: Oké. Fluor.
1: En fluor, juist.
0: Ah.
1: En als je dat gebruikt en ze komen daarachter... dan heb je dus eigenlijk... kun je daar een groot voordeel uithalen. Op het moment dat de baan bijvoorbeeld heel langzaam is... en al je concurrentie eigenlijk super sloom is... en jij komt er wel overheen. Dus daar controleren ze ook regelmatig op.
0: Oké, dus er zitten regels aan wat voor wax je kan gebruiken ook.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Oké. Okay.
2: Ja, fluor werd heel lang gebruikt. En dat met bepaalde sneeuwomstandigheden werkt dat heel goed.
0: Okay.
2: Er is er toen de tijd eentje van geschorst ook. Het is zelfs zo dat als je een oude bord zou gebruiken waar die wax op hebt gezeten, kunnen ze je nog steeds positief testen.
0: Oké. Okay. Ja. En ben je alles kwijt. Helemaal af. Ja.
2: Nee, dus je moet echt een nieuw bord nemen.
1: Nieuw bord. Maar ook het materiaal dat je gebruikt voor het onderhouden van je bord. Moet ook allemaal nieuw, omdat het zo lang daarin kan blijven zitten.
0: Ah, oké. Okay.
1: Dus eigenlijk toen dat door is gevoerd, dat we dat niet meer mochten gebruiken, hebben we gewoon alles.
0: Moest
1: helemaal nieuw.
0: Alles,
1: ja, je kan dat risico niet lopen.
2: Ja.
1: En er wordt niet heel vaak getest op wat er, zeg maar, aan de onderkant van je bord zit. Maar ik heb het toch al 2 keer meegemaakt.
2: En Olympische spelen?
1: Nee. 2 keer op een World Cup.
2: Ja,
1: nee,
2: okay.
1: 1 keer op een World Cup en 1 keer op het WK.
2: Oké. Okay. Ja, daar kan ik wel iets bij voorstellen.
0: Ja, het is wel gek dat het dan op de Olympische Spelen niet getest is eigenlijk.
2: Nou ja, misschien gaan ze toch een beetje eruit vanuit dat je...
0: Ja, omdat
2: dat
0: je
2: het
0: al
2: een beetje al eruit is gegaan.
0: Gekwalificeerd hebt voor anderen. Want dat waren natuurlijk ook kwalificatie-eisen dat je wel mee moest doen aan die World Cups en zo.
1: Ja, klopt.
0: Dus misschien dachten ze, nou, dat is dan wel geregeld.
2: Ja, al getest.
1: Ja, en de eerste keer hadden ze dus een tent opgezet waarin jouw bord werd getest. En de tweede keer... dat was op het WK. Toen gingen ze die bord testen. Niet in een tent, gewoon in de open lucht. Maar dat was tegen een gebouw aan waar een balkon was.
0: Oh.
1: Dus toen dacht ik achteraf wel van... stel je nou eens voor, want er staan natuurlijk allemaal mensen daarboven... dat ze in één keer iets kwaad zouden willen.
0: Ja.
1: Dan kan je gewoon gesaboteerd worden
0: even
1: op die test.
0: Even wat naar beneden gooien.
1: Ja.
0: Hmm.
1: Maar hij is er 2 keer doorheen gegaan en 2 keer ben ik er gewoon...
0: Is het goed?
1: Is het goed?
0: Ja.
1: Ik ga niet... ik hou me wel netjes aan de regels.
2: Ja. Nee, dat is ook zo.
0: Ja, is heel goed. Ja. Is ook belangrijk natuurlijk. En dat is ook wat je zelf in de hand hebt. Heb je wel eens iets meegemaakt dat je echt denkt van... nou, dat iemand heel erg boos werd en zijn bord tegen de boarding aan ging slaan of zo? Of gebeurt dat eigenlijk niet in snowboarden?
1: Jawel.
0: Ja. En krijg je daar dan straf voor als dat zou gebeuren?
1: Je kan, voor zover ik weet... heeft er nooit echt, zeg maar, iemand echt straf gekregen.
0: Oké.
1: Maar bijvoorbeeld een waarschuwing van dat iemand aangesproken wordt op zijn gedrag, dat wel. En dan komt dat voornamelijk natuurlijk van intern van de organisatie die daar ter plekke is. Want
0: van het
1: uiteindelijk,
0: evenement.
1: Ja, uiteindelijk natuurlijk, stel je voor een World Cup wordt uitgezonden. En jij landt je run niet en je bent kwaad en je gaat ergens zo staan, dan is dat natuurlijk geen goed beeld ook voor de organisatie.
0: Nee, precies.
1: Dus zeg maar, de uitstraling van hun evenement willen ze in die zin wel goed houden. En als een sporter zich daar niet op aan houdt, dan wordt hij daar wel op aangesproken.
0: Ja, nou, dat lijkt me op zich natuurlijk ook wel goed.
1: Ja.
2: En ik vind het wel leuk, want je ziet dat altijd aan hun gezicht. Hè? Ze moeten, als ze klaar zijn met die run, moeten ze voor de tv komen te staan.
0: Ja.
2: Dan zie je aan hun hoofd al dat het niet goed is gegaan. En bij Romy helemaal, want dan gaat ze naar beneden staan te kijken. Dan kijkt ze de camera niet in.
1: Ja.
0: Nee, maar
1: ja,
0: heel veel.
1: Het is dus verplicht om daar beneden te blijven staan.
0: Ja. Je mag
1: dus
0: niet weglopen.
1: Dat is dus ook voor, ja, voor de evenementen, om natuurlijk met tv-rechten zitten partners. Dan willen ze gewoon dat er een goed evenement, zeg maar, in beeld wordt gebracht. En dan is het dus verplicht om daar beneden te wachten tot je scores binnen zijn. Maar in sommige gevallen, als je echt flink hard valt, dan vinden ze het wel oké als je, zeg maar,
0: als je wel gelijk wordt
1: als je doorgaat. Maar ja, als jij valt en je bent gewoon heel boos, dan is het gewoon pech, maar dan moet je voor de camera.
0: Ja, dat lijkt me best wel pittig, want dan sta je daar toch even te wachten. Hè? Want
1: ja,
0: je staat dan te wachten op de uitslag van de jury.
1: Ja.
0: En wat voor gezicht trek je dan? En maak je dan contact met de camera of juist niet? Probeer je het te negeren?
1: Ja, als je blij bent wel.
0: Ja.
1: Als je blij bent, dan ga ik zwaaien.
2: Ik heb Rome wel eens gezien hoor, zorg gewoon bril op zo en zo blijven staan. Hoor.
1: Ja.
2: Gewoon niks hoor, niks, geen bewegingen meer.
1: Nee, het grote voordeel is, ik hou ervan. Als je dus snowboardt, dan heb je altijd die bril op. En je hebt bepaalde lenzen en daardoor kan je dus je ogen niet zien.
0: En dat heeft wel een voordeel.
1: Ik vind het echt fantastisch als ik gewoon op een wedstrijddag een donkere lens in kan doen. Want dan maakt het niet uit als ik daar sta hoe ik kijk, waar ik naartoe kijk.
0: Nee,
1: misschien
0: precies.
1: Kijk ik wel recht in die camera, maar misschien kijk ik wel de andere
2: gezicht,
1: kant op.
2: Schat. Ja. Je ziet het wel aan jouw gezicht.
0: Ja, wij ook, ja, omdat we haar kennen natuurlijk. Maar de hele energie die er dan vanaf komt. Maar dat geldt voor meer snowboarders.
1: Volgende
0: hoor.
1: Keer pak ik mezelf zo helemaal in met zo'n persoon. Dan kan je niks meer zien. Ja,
2: nee, dat is waar. Dat is waar.
1: Dan ben ik undercover.
2: Undercover, ja. Hey, ik wil nog eventjes één ding weten. Voordat we natuurlijk naar jouw muziek toe gaan. Zijn er nieuwe regeltjes gekomen? Zijn er aanpassingen gedaan dat spelregels anders aangezien?
0: Ja, hoe zwaar mag je bord zijn? Bijvoorbeeld, zijn er nieuwe regels aan het materiaal?
2: Moet je tegenwoordig 50 kilo wegen?
0: Zijn er nieuwe regels voor het fotograferen van de sporters bijvoorbeeld?
1: Eigenlijk zitten er bij ons geen regels aan bijvoorbeeld het gewicht van je materiaal. Ook niet op wat voor soort snowboard je rijdt. Je mag best wel even zelf kiezen op wat voor model of afmeting. Dat heeft ook met je eigen lichaamsgewicht te maken en je lengte waar je op snowboardt. Maar dat mag je allemaal zelf bepalen. Dus in die zin zou ik niet zeggen dat er grote veranderingen zijn binnen het snowboarden.
2: Ja, je hoort nog wel eens, zeg maar, schans springen, hè? Gewoon dat de pakken te groot waren en zo.
0: Ja, daar is een hele discussie over inderdaad. Want dan kan je een beetje zeilen, hè, met zo'n pak. En dat is dus,
1: ja, ik had gehoord dat daar wel een schorsing in was toen ook. Met coaches die betrokken waren en materiaalmannen.
2: Ja, speciale materiaals en zo inderdaad. En voor jou, ik kan begrijpen als er veel winst staat, dat het helemaal geen voordeel is als je pak iets te groot is.
1: Nee, het is het snowboard.

0: bijvoorbeeld bij de paardensport is je uiterlijk gewoon een van de onderdelen waarop je wordt beoordeeld. En dan is het niet zo van, oh, deze vrouw is knap, deze vrouw is niet knap. Maar hoe zie jij eruit op je paard? Ben je in een match met dat...
1: Met het kleedje.
0: Zoals je een hele kleine pony hebt en je bent heel lang, dan krijg je eigenlijk nooit goede punten op dat uiterlijk onderdeel. Is dat bij snowboarden ook zo? Want het is natuurlijk een jurysport.
2: Ja.
0: Of is het dat het indirect invloed heeft op
2: indirect.
0: De score, zeg
2: indirect,
0: maar?
2: Okay. Ja.
0: Okay.
2: Ja, ik denk wel dat het een stukje indirect
0: met
2: je score te maken heeft. En wat Monique net ook zei, van bij ons als die net eigenlijk te baggy valt je kleding, dan kan het in sommige omstandigheden heel nadelig zijn. Dus we hebben nu ook afgelopen jaar een aantal World Cups gezien waar atleten niet over de baan heen kwamen door de wind. En dan wappert die kleding natuurlijk en dan heb je nog minder snelheid. Ja, en dan komen de rollen duct tape tevoorschijn. En dan wordt gewoon alles even strak getaped voor die ene run.
1: Wat goed.
2: En dan daarna gaat het er weer af. Maar er zijn ook atleten die dan zien dat de rest allemaal gaat tapen. En die doen het gewoon uit principe niet. Want stijl is stijl.
0: Ja, precies. Dat ziet er dan toch een beetje raar uit.
2: Het zeker het met ziet er duct tape. Wel raar uit.
1: Het is wel vooral de Japanse en de Chinese meiden die natuurlijk veel lichter zijn dan de Europese meiden. Die halen het heel vaak niet. Hmm. En dat is wel heel grappig om te zien. Dat, nou ja, eigenlijk niet. Het is helemaal niet grappig.
2: zij hebben gewoon heel veel snelheid... snelheid minder als dat wij hebben.
0: Voor gewicht is dat, de gewicht speelt natuurlijk gewoon een rol als je naar beneden gaat.
2: Dat kijk, als je natuurlijk iets zwaarder bent, of eigenlijk zou ik zeggen gemiddeld, dan kom je er gewoon goed overheen. Dan heb je altijd natuurlijk wel een paar uitzonderingen of uitschieters van meiden die bijvoorbeeld langer zijn of net iets steviger zijn, die gaan er gewoon nog makkelijker overheen. Mm. En je hebt de Japanse meiden, die zijn vooral heel klein.
0: Ja.
2: En die missen daarmee gewoon gewicht. Mm. Dus vorig jaar in China bijvoorbeeld had ik een wedstrijd. En die Japanse meiden die gingen vanaf boven. Die werden ingeslingerd door hun coach om extra snelheid te creëren. En die kwamen er net overheen. Mm. En ik kon halverwege de inrun beginnen.
0: Ja.
2: En ik kwam er ook makkelijk overheen.
0: Ja. Dat is wel een verschil. Ja. Heb je dat wel eens geprobeerd met een strak pakje? Heb je wel eens
2: ik ga er niet aan beginnen.
0: Heb je wel eens Kiara gebeld en gezegd, joh, luister meid, kan ik even jouw pakje lenen voor deze afdaling om te kijken hoe het is?
2: Nee, dat wordt gewoon niet geaccepteerd in de snowboard scene.
0: Maar misschien ben je wel een trendsetter dan,
2: nou,
0: hè, Romy?
2: Ik geloof er niet zo in.
1: Houd deze gedachte vast, want we gaan zo meteen door naar de Olympische Spelen. Misschien ben je wel een trendsetter voor de volgende.

0: Ja, en welkom terug bij Gelijkspel Vertel. We zitten hier nog steeds met Romy van Vrede en natuurlijk Deborah aan de andere kant. We hadden het er net over, misschien wordt Romy wel de nieuwe trendsetter voor de volgende winterspelen in een heel strak pakje als ze naar beneden gaat met de snowboard. Is dat zo?
1: Een strak pakje zal het niet worden, maar op de volgende winterspelen, dat is zeker een doel waar ik naartoe aan het werk ben. Het is natuurlijk net... hebben we hem achter de rug en over 4 jaar is het weer. Maar het is zeker het plan om lekker door te gaan en nog beter op de volgende spelen te komen.
0: Ja, heb de bond nou een 4-jaar contract met je afgesloten omdat je hebt aangegeven dat je door wil gaan naar de Olympische Spelen? Of is het per periode dat ze kijken met jou?
1: We spreken wel zeg maar naar elkaar uit wat de doelen zijn. En dat is voor mij zeker de volgende winterspelen. Maar met de bond werken we eigenlijk elk jaar opnieuw met een overeenkomst die voor een jaar geldt.
0: Hmm.
1: Maar ik verwacht geen gekke dingen. Dus ik ga er gewoon vanuit dat ik nu 4 jaar met hetzelfde team en dezelfde coach aan de slag kan.
0: Oké, dat is wel fijn. Als je een beetje zekerheid hebt ervan natuurlijk. Hè? Want jij bent ook een van de weinigen die echt eigenlijk 24-7 op Papendal zit.
1: Ja.
0: Je andere teamgenoten niet, hè?
1: Nee.
0: Maar is daar dan een budget voor vanuit de bond? Of is het juist gehalveerd?
1: Het budget is zeker kleiner geworden. Dus dat vraagt wel meer van de atleten, zeg maar, en hun sponsors. Maar ze hebben nog wel een programma wat we gaan draaien met het team. En daar zullen we het grootste gedeelte van wat we zeg maar vorig jaar ook hadden. Weer gaan doen. Dus dan denk je aan trainingsweken, maar ook aan de trainingsfaciliteiten die we op Papendal hebben, de airbag trainingen, wedstrijden. Dat zullen we voor het grootste gedeelte gewoon met het team en dus met de bond doen. En eigenlijk ja, wat je dan daarnaast aanvullend wil gaan doen, dat is dan voor jezelf.
0: Is het een eigen keuze om op Papendal te gaan zitten of is het eigenlijk wel netter als je daar zit? En misschien is het een eigen keuze, hè? Dat kan ook, hè? Dat het voor jou makkelijker is om daar te zitten omdat je sportfaciliteiten daar beter zijn dan thuis.
1: Ja, het is zeg maar, je mag de keuze zelf maken. En ik ben wel van mening dat op Papendal trainen, daar krijg je natuurlijk begeleiding bij je training. Daar heb je gewoon een coach waar je mee samenwerkt. En ik ben wel van mening dat het beter is om daar te trainen met een coach, omdat je dan gewoon beter in de gaten wordt gehouden. Je kan gewoon even, je krijgt sneller feedback, weet je wel. Als je een oefening aan het doen bent, dan kan je gewoon ook met elkaar daarover sparren. Dus ik denk voor die fysieke voorbereiding van ons, die is zo belangrijk. Want soms maak je gewoon een flinke klapper tijdens je training of wedstrijden. En dan is het mij ook wel een paar keer gebeurd dat ik denk van, hey, als ik nu niet zo goed had getraind, dan had ik hier niet zomaar weggelopen.
0: Ja.
1: Dus die fysieke voorbereiding is gewoon heel belangrijk. En ik denk ja, dat je daarin wel tekort doet als je niet op die trainingen komt opdagen. En uiteindelijk worden die trainingen dus ook gefaciliteerd door de bond. En Team NL samen. Dus ik denk dat wel van belang is dat je daarbij aansluit.
2: Super. Ja, en de laatste keer dat je naar de Olympische Spelen ging, toen was het eigenlijk pas heel kort vooraf duidelijk of je wel of niet gekwalificeerd was daarvoor.
1: Ja.
2: Ik vond dat in ieder geval voor mijn mentale rust.
0: Stressvlek hadden we ervan.
2: Ja, dat. Gaat dat volgende keer beter worden, denk je? Of is het weer gewoon dat je eigenlijk pas een paar maanden van tevoren gaat weten wat er gaat gebeuren?
1: Nou ja, de kwalificatie periode is eigenlijk het seizoen voor de Olympische Spelen. Dus als die nu in 2030 is, het is in het jaar 2029, dan gaan we kwalificeren. Mm. En ja, het is natuurlijk voor mij gevoel en rust ook beter als ik eerder gekwalificeerd ben. Alleen hadden wij afgelopen cyclus eigenlijk te maken met één World Cup spot die verdeeld moest worden.
2: Ja.
1: En nu beginnen we natuurlijk gewoon opnieuw. En ga ik er gewoon voor om zelf die World Cup zodanig goed te rijden dat ik gewoon mijn eigen startplek kan creëren. Dat is natuurlijk wel een belangrijk doel. Zeker misschien niet het eerste jaar. Kijk, ik ga er natuurlijk wel voor. Maar zeker in dat derde jaar naar de Spelen toe vanaf nu, is het gewoon heel belangrijk dat je dat je die plek creëert. Want dan kun je dus alle kwalificatiewedstrijden rijden. En dat biedt dus een grotere kans om eerder te kwalificeren.
2: Hmm. En dan heeft het NOC-NSF natuurlijk het budget aangepast op het snowboardvlak. Betekent dat ook dat er dadelijk minder plekken zijn voor snowboarders op te spelen? Of heeft dat niet per se met elkaar te maken?
1: Dat heeft niet per se met elkaar te maken, het budget en de startplekken. Wel is het zo dat je natuurlijk kwalificatie-eisen krijgt. Dat zijn vaak internationale eisen. En Nederland legt daar nog eens bovenop de nationale eisen. En die zijn nog niet helemaal bekend, maar ja, die zullen ook binnenkort volgen. En ja, daarin verwacht ik niet dat ze minder mensen gaan sturen. Want het land heeft nog steeds recht om 4 atleten per onderdeel te sturen.
2: Ja, precies. Dus dat is wel goed. Kijk je uit naar de echte sneeuw?
1: Ja.
2: Want ik kan me voorstellen dat het wel heel anders is om op echte sneeuw te trainen dan op zo'n kussen, dan wel zo'n borstelbaan of nep sneeuw hier ergens in Nederland.
1: Ja, zeker. Het is natuurlijk nu wat ik zei, april is de laatste keer geweest dat ik echt in de bergen stond en ook op grote schansen eigenlijk. En ja, ik heb natuurlijk nu heel de zomer gewoon krachttraining gedaan, conditietraining gedaan en ja, ook op de airbag en in indoor een beetje. Maar op een gegeven moment, dan begint het wel een beetje te kriebelen dat je gewoon klaar mee bent met alleen maar die airbag trainingen. Dus ik ga er nog 2 doen voordat ik de sneeuw in ga. Dus nog even een paar herhalingen op de grotere tricks oefenen en dan gewoon de echte sneeuw in.
2: Hmm. En wat voor evenement staat er als eerst op het programma?
1: De World Cup in Innsbruck.
2: Innsbruck?
1: Ja.
2: Leuk.
1: Dat is een nieuwe. Die staat sinds dit jaar op de kalender.
2: Oké.
1: En dat is wel heel leuk. Want voorheen hadden ze altijd een Air and Style event. Dat is al wat jaartjes geleden.
2: Air and Style event. Ja, is dat een combinatie sloopstijl Big Air of wat?
1: Nee, dat is de naam zeg maar van het evenement. Maar dat werd op een was een Big Air wedstrijd. En die werden in steden opgebouwd. Dus ze hadden verschillende steden. En daar deden ze dan zo'n, ze noemen dat een scaffolding jump neergezet. En dit jaar brengen ze dus dat event een soort van terug in een nieuw jasje naar Innsbruck. En daar zullen wij een Big Air World Cup hebben. En dat wordt op de oude skischans gehouden.
3: Kikkerman.
1: Oh. Dus ik weet niet zeker of dat de Olympische skischans is geweest. Maar er is, als je zeg maar op de snelweg rijdt bij Innsbruck en je kijkt een beetje om je heen, dan zie je zo'n heel groot ding.
3: Okay. Dat is de Olympische. En,
1: ja, daar wordt die opgehouden.
2: Gaaf wel. Ja, spannend.
3: Ja, gelukkig is het ziekenhuis er vlakbij.
1: Ja.
2: Ja, en we hebben het net al even gehad, hè, over zijn er wijzigingen in materiaal en dat soort dingen. En je zei, nou, er is op dit moment niet zoveel nieuws aan de hand in deze sport. Qua kleding en materiaal, discussies. Zouden er misschien wel discussies moeten zijn? Zijn er dingen waarvan je denkt, nou, dat zou eigenlijk best wel een discussiepunt moeten zijn? Over hoe mensen bijvoorbeeld neergezet worden na een wedstrijd. Of dat je daar moet blijven staan voor de tv-rechten.
1: Nou, ik denk niet. Ik vind het altijd wel een goede discussie. Als je kijkt naar de wedstrijden, hoe die georganiseerd worden. Die moeten natuurlijk, de organisatie moet ook inkomsten hebben om het evenement te organiseren. Maar je ziet afgelopen jaar dat er best wel vaak eigenlijk het evenement minder goed is geworden voor de atleet. Omdat ze prioriteit als het ware gaven aan uitzendingen. En ja, dat is gewoon heel erg zonde. Wij hadden zo even als voorbeeld een World Cup in China op de Big Air. En normaal gesproken kwalificeer je met 3 sprongen waarvan er 2 tellen. Dus dan moet je dus 2 richtingen opdraaien.
2: Ja.
1: En nou hadden ze een kwalificatie gedaan met 2 sprongen waarvan de beste telt. Ja, dan krijg je natuurlijk mensen die allemaal ongeveer, die meiden, ik denk als er starten er 30, zeggen dat er 25 allemaal op hetzelfde niveau 1 trick doen. Ja, dan wordt het gewoon super lastig om te kwalificeren.
2: Mm.
1: En uiteindelijk heb je dan ook een beetje een scheef beeld, omdat er natuurlijk niet een tweede rotatie naast wordt gezet, waar in de finale wel naar wordt gekeken.
2: Ja, precies.
1: Dus zo zijn er, zeg maar, atleten die afvallen in de kwalificatie omdat ze het op één trick niet halen, maar op twee tricks zouden ze een ander zo voorbij rijden.
2: Hadden ze het misschien wel gehaald. Ja,
1: ja, okay. En dan wordt er, zeg maar, gezegd dat vanwege de tv-tijd en alles, dat ze dat dan moeten inkorten. Ja, en dan vind ik gewoon dat je niet goed naar voor de atleet daar staat. Ja. Dat vind ik wel heel zonde.
2: Ja.
0: We gaan eventjes naar de muziek en daarna komen we terug met onder andere stellingen natuurlijk. En recente toekomst van jou natuurlijk. En wat ga jij doen op lange termijn?

0: Ja, je luistert nog steeds naar Gelijkspel. Vertel, we gaan het laatste kwartier alweer in. En dat betekent dat we heel snel de laatste vraag gaan stellen aan Romy. We gaan naar de stellingen. De stellingen zijn de laatste maand hetzelfde voor elke sporter. En wij zijn erg benieuwd wat jij hiervan vindt. Oké, stelling 1. Iedere sport zou gescheiden moeten zijn, dus in een mannen- en een vrouwencategorie. Of juist moeten alle sporten gemengd zijn. Wat vind jij daarvan?
1: Gescheiden.
0: Ja? Zeker bij jouw sport, hè? Ja. Met kracht te maken, snelheid te maken, gewicht.
1: Ja, het heeft te maken met het gewicht en met de kracht. Tot nu toe zie je wel dat de mannen meer rotaties kunnen maken. Dus daarmee heb je eigenlijk altijd al een automatisch een achterstand. En het niveau van de dames gaat ook wel heel hard. Dus het wordt steeds beter. Alleen, ja, het is gewoon een te groot verschil nog steeds.
0: Ja, ben ik het wel mee eens.
1: Dus dan is het eerlijker naar mijn mening om alle mannen samen te zetten. En die het uit te laten vechten. En alle dames. Nou, die hebben dan wel, zeg maar, dezelfde achtergrond en dezelfde, zeg maar, kans in die zin.
0: Ja, anders moet je weer met handicaps gaan werken. Net zoals bij de golf, weet je wel. Dat schiet ook niet op.
1: Nee.
0: Dus, oké, helemaal mee eens. Dan krijg je stelling 2. Gelukkig in de sport of gelukkig in de liefde?
1: Gelukkig in de sport.
0: Ja? Ja. Vertel.
2: Hoefde ze niet lang over na te
0: denken.
1: Nee. Nee. Kijk, als je zoveel, zeker als je kijkt naar hoeveel je weg bent en alles, dan blijf vooral lekker single en ready to mingle als sporter zijnde. En daarna is er ook nog tijd, weet je wel. Maar je moet gewoon lekker, misschien ook omdat ik individuele sport doe. Ik doe eigenlijk alles gewoon zelf. Ik opereer wel in een team, maar ik doe alles gewoon zelf. Ik ben heel veel weg. En als ik dan een keer thuis ben, dan heb ik ook gewoon zin om mijn vrienden en familie te zien en niet... Nee, mij niet bellen.
0: Nee.
2: Het is ook lastig, denk ik, als je zo'n topsportcarrière hebt. Je bent zo vaak in het buitenland. Want ja, hier in Nederland is gewoon geen sneeuw. Ja. Althans, of wel sneeuw, maar geen bergen. Hè? Ja. Bedoel, dat is toch de combinatie die je nodig hebt. Dat het wel lastig is ook om zo'n lange termijn de relatie moeilijk op afstand.
0: Ja, afstand, helaas. Nou, ik vind het heel knap als mensen dat volhouden.
2: Zeker.
0: Ik ben benieuwd naar jouw antwoord op deze. Ja, ook in jouw sport is muziek heel erg belangrijk. Hè? Jij springt altijd met muziek in je oren zelfs. En dan bedoel ik mee oortjes in. Hè? Je bent ze ook al vaak kwijtgeraakt. En we geven jou de stelling. Sporten met muziek, maar het is altijd K3. Of altijd sporten in stilte.
2: Wat een keuze, hè, meid.
1: Ja, dan...
0: Ja, zeg het eens.
1: Ik ken niet echt het repertoire van K3.
2: We gaan het nu ook niet draaien.
0: Nee, we gaan het niet draaien. Maar K3 heeft wel steeds nieuwe liedjes, hè? Dus het is niet zo dat het maar 10 liedjes zijn.
1: Ik zou misschien toch voor K3 gaan.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, ik denk dat dat toch wel een goede keuze is.
1: Want,
0: heb je toch muziek?
1: Dan heb je wel gewoon muziek. En soms, het varieert natuurlijk een beetje wat voor setting en sfeer er is op de berg. Maar soms luister ik ook gewoon Taylor Swift of Katy Perry, hoor. Ja, dat vind ik helemaal geweldig af en toe.
0: Ja,
1: dus ik denk dat K3 er ook wel doorheen kan.
0: Ja, dus Romy gaat voortaan alleen nog maar met K3 sporten dan, jongens.
2: Leuk. Waar zie je jezelf over 5 jaar? Ja, ook geen moeilijke vraag.
1: Nee. In de sneeuw.
2: In de sneeuw. Kijk, dat is een goed antwoord.
1: Nee,
0: heb je een tweede Olympische Spelen gehad?
1: Tweede Olympische Spelen gehad.
0: Gaat ze werken naar de derde?
1: Ja. Ja. Ik zeg altijd, 2 kun je er sowieso nog doen, ook qua leeftijd. En die derde zou ik zeggen. Kijk, je hebt nu een paar dames ertussen zitten die zijn... best wel op leeftijd.
2: Ja, want dat is toch gewoon een optie.
1: Het is een optie, alleen die worden wel door de jeugd eruit gereden, als het ware. Dus dan is, zeg maar, de vraag, ga je stoppen op je hoogtepunt?
2: Of ga je het proberen?
1: Of ga je nog even, zeg maar, door, maar word je wel, zeg maar, eigen keihard ingemaakt door de jeugd?
0: Nou, het ligt er denk ik ook een beetje aan of je een grote sponsor hebt waarvan je dan kan leven.
1: Ja, klopt.
0: En dat je dan focussen op 100% op je sport natuurlijk.
1: Ja.
0: En ook de mensen die nu natuurlijk in de top 5 staan, ja, die stoppen ook dadelijk een keertje. Want die zijn ook al heel lang bezig. Maar zie je jezelf wereldkampioen worden ergens?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
2: Nice.
0: Ja. Ik wil er wel bij zijn dan. Ja, toch?
1: Ja, zeker. Weet je, dat is gewoon sowieso altijd gewoon... het doel is gewoon het allerbeste worden.
0: Ja.
1: En je komt natuurlijk uit een land waar deze sport niet groot is. Dus het is wel een... extra uitdaging, zou ik zeggen. Maar ja, ik denk als je er niet zo in staat van, ik wil de allerbeste worden, dan ga je het überhaupt geen kans maken erop.
0: Nee.
1: Dus je moet gewoon, zeg maar, wel die focus hebben van, hey, ik wil hier naartoe. En misschien lukt het niet, maar dan heb je er wel altijd gewoon echt alles aan gedaan om het wel te halen.
0: Ja,
2: ja. Ja, absoluut.
0: Zeker.
2: En wat is het doel het komende seizoen? Want we zitten nu een beetje aan de start van het seizoen eigenlijk, hè?
1: Ja. Ja, ik aankomend seizoen hebben wij een WK snowboarden in Montafon. Dat is in maart. En,
2: waar ligt dat? Montafon? We hebben er nooit van gehoord.
0: Zwitserland?
1: Volgens mij is de ene helft van de berg, zeg maar, een beetje Zwitserland en de andere kant Oostenrijk. Want officieel, okay, zeg maar, staat hij op Montafon, Oostenrijk. Maar ik geloof dat het aangrenzend is.
0: Ja. Voor mij ligt hij ergens op de grens of zo.
2: Oké.
0: Klinkt ook weer heel duur.
2: Nou, dus klinkt dat, fancy, ja.
1: Nee, dus die staat op de planning. En ik heb 2 jaar geleden mijn eerste WK gehad in St. Moritz. En daar heb ik net op de Big Air de finale gemist.
0: Ja,
1: het scheelde, ik geloof, 4 plekken en nog ineens 1,5 punt. Ja. Dus het zat allemaal heel dicht op elkaar. Dus ja, mijn doel is natuurlijk om het sowieso heel goed te doen. Maar voor nu ook vooral die finale dus wel behalen. Omdat ik hem vorige keer net heb misgelopen. Dus dat is al een mooi eerste doel. En als je dan in die finale staat, dan... ja, dan zien we wel waar we eindigen.
2: Ja, ja, zo is het.
0: Ik vind het een mooie streven, ja.
2: Absoluut.
0: Helaas toen niet gehaald. Maar ja, dan komen we wel bij de volgende vraag nog eventjes. Als jij dus niet zou snowboarden, welke sport of een beroep had je dan gedaan?
1: Ja, ik deed dus vroeger altijd voetballen.
0: Ja.
1: En ja.
2: Was je daar goed in?
1: Ja.
2: Het is wel heel anders,
1: ik vind
2: hè,
1: dat ook wel
2: bal.
1: Zo om te zeggen, ja, ik was echt goed in voetbal. Maar nee, ik voetbalde wel altijd gewoon echt vanaf kleins af aan ook. En op een gegeven moment heb ik de keuze dus moeten maken om... ja, ga ik verder met voetbal of snowboarden? Omdat het niet meer te combineren was met trainingen en wedstrijden. Toen ben ik voor het snowboarden gegaan. Maar ik denk dat als ik dan echt moet stoppen om een of andere reden... dat ik misschien toch wel weer die kant op zou gaan.
0: Ja?
2: Voetbal. Ja.
0: En motocross? Want dat heb je
1: ja,
0: ook.
1: Ja, dat vind ik ook heel vet. Ik heb het laatst met iemand daarover gehad. Je kan dus gewoon in Nederland kan je zonder rijbewijs kun je crossen op een baan.
2: Ja, dat klopt.
1: Dat vind ik wel echt heel kicken. Alleen... ja, dat is altijd natuurlijk ook heel lastig om zoiets te plannen. Omdat je gewoon geen risico wil nemen om je eigen sport daarin
2: in gevaar te brengen.
1: Ja. En moeilijk, natuurlijk, hè? Er kan altijd iets gebeuren. Je kan ook je teen stoten of van de trappen
2: hier,
1: vallen.
2: Van het stoepje af.
1: Maar ja, dus ik zou dat wel heel graag een keer willen doen. Motocrossen.
2: Ik vind het wel mooi, want ze zegt inderdaad, wij vragen dit van tevoren aan elke gast. De snelheid in combinatie en de combinatie met sprongen, dat lijkt me wel wat. Toen dacht ik, ja, maar dat is toch wat je doet.
1: Ja, ja. Ja, maar op zo'n motor is dat toch anders, weet je wel.
2: Ja.
1: En,
2: ja,
1: ik zie wel eens van die beelden, ik zit er niet helemaal in hoor, maar ik volg wel eens van die beelden of bepaalde coureurs als het ware. En dan denk ik van, ja, zo echt vet wat zij doen.
2: Ja, ik ben jou wel eens tegengekomen op Zwarte Cross. Heb je toen ook de motocross bekeken? Ja, want er zitten dus ook kinderen bij.
1: Maar ik vind zeg maar... crossen als in wat die... dus heel fout dat ik dit niet weet. Maar die Jeffrey Herlings.
0: Ja.
2: Mm-hmm.
1: Wat die doet, dat vind ik echt bizar.
2: Ja, dat is wel bizar.
1: En die springen hoog. En af en toe als je ziet wat voor klappen die maken. Joh, dat is niet normaal.
0: Ja. We zijn wel bijna aan het einde, helaas. Wil je Romy van Vrede volgen? Ga dan naar haar Instagram. En volg haar gewoon lekker. Kan je dit niet vinden? Doe het dan via onze eigen sportaccount. Girl Power Sport. Girl Power Radio Sport. Insta. En daar komt Romy ook voorbij. Wil je Romy in het echt zien? Nou jongens, dan moet je gewoon 12 november naar ons mooie event komen. Want ten goede komt van onze stichting. Een leuke veiling. En daar loopt Romy ook rond. Dus je kan wat informatie vragen dan aan haar. Hoe doe je zo goed? En dan maak je gewoon kennis met een topsporter. Dat is gewoon superleuk.
2: Precies. Ja, en die kans krijg je niet elke dag. Dus kom gewoon kijken.
0: Kom gewoon lekker kijken. Wil je nog een shameless reclame maken voor jezelf, Romy?
2: Ja, waar kunnen we je volgen?
1: Shameless reclame. Nou, op mijn Insta natuurlijk. Romy van Vrede aan elkaar. En dank jullie wel dat ik hier weer mocht zijn. En voor de sport die jullie altijd in mij zetten en achter me staan. Dat waardeer ik echt heel erg. En ik hoop jullie allemaal 12 november te zien.
0: Ja, gezellig. Ik zeg tegen iedereen, dankjewel voor het luisteren weer. En blijf ons volgen op onze socials. En Romy, succes met alles wat je gaat doen aankomende tijd. We hebben de volste vertrouwen in je. En op naar de volgende Olympische Spelen.
2: Absoluut.
0: De Bordje, dankjewel.
2: Jij bedankt, Mo.
0: En ik zie je volgende week dinsdag weer.
2: Ja, gezellig.
0: Fijne avond.
2: Heb het goed.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Russische oppositiepolitica Yelena Perepelitsa is veroordeeld tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny, die in Rusland is verboden. Perepelitsa is lid van Yabloko, een partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. Leden van die partij worden ook regelmatig opgepakt. De Russische ambassade in Nederland wil opheldering over de uitspraak van defensieminister Dylan Jezelgus dat Rusland de vijand is. De VVD-leider deed die uitspraak tijdens het debat over de defensiebegroting. Rusland vraagt de Nederlandse regering om uitleg. Volgens de ambassade kan de uitspraak een gewapend conflict met Rusland uitlokken. In het Verenigd Koninkrijk is een 24-jarige marinier aangeklaagd omdat hij geheime informatie aan Rusland zou hebben doorgegeven. Hij kopieerde informatie naar zijn privémail en zocht via het dark web naar een manier om die naar Rusland te sturen. De zaak is doorverwezen naar Old Bailey. Daar moet hij op 16 oktober verschijnen. De KLM schrapt uit voorzorg verschillende vluchten tussen 26 oktober en begin maart. Veel vliegtuigen zijn tijdelijk niet beschikbaar door schade, ongepland onderhoud en vertraagde onderdelen. KLM wil vooral vluchten schrappen die de minste gevolgen hebben voor reizigers. Hoeveel vluchten en welke bestemmingen worden geraakt is nog niet bekend. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: So don't stay up and wait for me, okay?
1: Where are you?

0: je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. Kanshebber nummer 2.
2: I'm a

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel beëindigen het contract met busvervoerder EBS 6 jaar eerder dan gepland. EBS zou tot eind 2035 rijden, maar leidt forse verliezen. De provincies springen de komende jaren financieel bij om de bussen te laten rijden. Vanaf juli 2029 zoeken Gelderland en Overijssel een nieuwe vervoerder voor het openbaar vervoer. De Russische oppositiepolitica Yelena Perepelitsa is veroordeeld tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny, die in Rusland is verboden. Perepelitsa is lid van Yabloko, een partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. Leden van die partij worden ook regelmatig opgepakt. De Russische ambassade in Nederland wil opheldering over de uitspraak van defensieminister Dylan Jezelgus dat Rusland de vijand is. De VVD-leider deed die uitspraak tijdens het debat over de defensiebegroting. Rusland vraagt de Nederlandse regering om uitleg. Volgens de ambassade kan de uitspraak een gewapend conflict met Rusland uitlokken. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2014.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Britse militaire politie heeft twee mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hackerterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contra-terrorisme-politie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. De regenboogvlag wordt zondag niet gehesen bij de Tweede Kamer. Het dagelijks bestuur had dat voor het eerst willen doen op coming-out-dag, op verzoek van ambtenaren. Na bezwaar van de SGP is het besluit teruggedraaid. De partij vindt dat voor het hijsen van een vlag bij het parlement een besluit van de Tweede Kamer nodig is. Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel beëindigen het contract met busvervoerder EBS 6 jaar eerder dan gepland. EBS zou tot eind 2035 rijden, maar leidt forse verliezen. De provincies springen de komende jaren financieel bij om de bussen te laten rijden. Vanaf juli 2029 zoeken Gelderland en Overijssel een nieuwe vervoerder voor het openbaar vervoer. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Verenigde Staten hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolás Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden onder meer beschuldigd van het martelen van Amerikaanse gevangenen. Slachtoffers zeggen te zijn geslagen en elektrische schokken en waterboarding te hebben ondergaan. Bij een veroordeling kunnen ze minstens 50 jaar cel krijgen. De Britse militaire politie heeft twee mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hekkenterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contra-terrorisme-politie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. De regenboogvlag wordt zondag niet gehezen bij de Tweede Kamer. Het dagelijks bestuur had dat voor het eerst willen doen op coming-out-dag, op verzoek van ambtenaren. Na bezwaar van de SGP is het besluit teruggedraaid. De partij vindt dat voor het hijsen van een vlag bij het parlement een besluit van de Tweede Kamer nodig is. Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De botsing tussen een passagiersvliegtuig en een Black Hawk helikopter boven Washington vorig jaar kwam door meerdere systeemfouten. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger. Twee radioverbindingen vielen weg, waardoor de helikopterbemanning belangrijke informatie miste. Ook waren er technische problemen en ontbrak een waarschuwingssysteem voor botsingen. Bij de crash kwamen 67 personen om. Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd tijdens onderwijsprotesten in Frankrijk. Ruim 70.000 mensen gingen de straat op. Studenten en scholieren blokkeren al 3 weken onderwijsinstellingen en eisen hervormingen. De regering komt met een noodplan, maar demonstranten vinden dat onvoldoende en protesteren dinsdag opnieuw. De Verenigde Staten hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden onder meer beschuldigd van het martelen van Amerikaanse gevangenen. Slachtoffers zeggen te zijn geslagen en elektrische schokken en waterboarding te hebben ondergaan. Bij een veroordeling kunnen ze minstens 50 jaar cel krijgen. De Britse militaire politie heeft 2 mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hekkenterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contra-terrorisme-politie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. De bevelen waren gebaseerd op een verkeerd wetsartikel en zijn daarom onwettig verklaard. Het onderzoek naar Andrew gaat wel door. Volgend jaar wordt bepaald of in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De botsing tussen een passagiersvliegtuig en een Black Hawk helikopter boven Washington vorig jaar kwam door meerdere systeemfouten. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger. Twee radioverbindingen vielen weg, waardoor de helikopterbemanning belangrijke informatie miste. Ook waren er technische problemen en ontbrak een waarschuwingssysteem voor botsingen. Bij de crash kwamen 67 personen om. Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd tijdens onderwijsprotesten in Frankrijk. Ruim 70.000 mensen gingen de straat op. Studenten en scholieren blokkeren al 3 weken onderwijsinstellingen en eisen hervormingen. De regering komt met een noodplan, maar demonstranten vinden dat onvoldoende en protesteren dinsdag opnieuw. De Verenigde Staten hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden onder meer beschuldigd van het martelen van Amerikaanse gevangenen. Slachtoffers zeggen te zijn geslagen en elektrische schokken en waterboarding te hebben ondergaan. Bij een veroordeling kunnen ze minstens 50 jaar cel krijgen. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

zijn we nog bijzonder? Of gaan we zwijgend en onder? We kunnen weer opnieuw beginnen. Al weet ik niet meer of ik dat nog zou willen.

0: Goedemorgen. Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt de Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Krista Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Krista Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.